0: Het is 2:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Holland Hit NL. Onderhandelen met de VS heeft volgens de Iraanse president Pezeshkian geen enkele zin meer. Via de staatsomroep laat hij weten dat de VS beloftes niet nakomt en Iran zelfs tijdens eerdere gesprekken heeft aangevallen. De diplomatieke betrekkingen tussen beide landen verslechteren snel door aanhoudende spanning rond de strategische straat van Hormuz. Iran wil die strategische doorgang pas heropenen als Washington aan 7 strenge eisen voldoet, waaronder het opheffen van de sancties. De situatie rond het zinkende schip Nautilus in de Groningse Eemshaven is weer onder controle. Het 73 meter lange vaartuig dreigde te kapseizen door een gat in de romp bij de machinekamer, maar hulpdiensten wisten het lek te dichten en het water weg te pompen. Er zijn geen gewonden gevallen. Het transportschip voor windturbineonderdelen was op het moment van het incident leeg. Rijkswaterstaat had al uit voorzorg olieschermen geplaatst om milieuschade door weglekkende stookolie te voorkomen. Het kabinet trekt 123 miljoen euro uit voor de natuur in de Brainport-regio rond Eindhoven. Landbouwminister Van Essen maakte dat bekend tijdens een bezoek aan het Groene Woud bij Liemde. Het geld is bedoeld voor natuurherstel en stikstofmaatregelen, zodat er gemakkelijker vergunningen verleend kunnen worden voor economische projecten. De tientallen miljoenen zijn onderdeel van een landelijk pakket van 500 miljoen euro voor belangrijke regio's. Hoe de middelen precies worden besteed, wordt nog uitgewerkt. En 4 politiemensen hebben gehoorschade opgelopen en moesten naar de eerste hulp na rellen tijdens AZC-protesten in Gelderland. Volgens de burgemeester van Neder-Betuwe zijn de opstootjes in Opheusden en Kesteren aangewakkerd door raddraaiers van buiten de gemeente. Zij zouden de lokale jeugd hebben opgehitst en voorzien van zwaar vuurwerk. De betogers keren zich tegen de komst van ruim 100 asielzoekers. De burgemeester noemt de acties zowel levensgevaarlijk als misdadig. Het weer, in het noorden wat lichte regen en in het zuiden droog met kans op mist. Het kwik daalt naar 7 tot 16 graden en wind is er nauwelijks. Overdag krijgen we wolken in het noorden en zon in het zuiden bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
3: Voor een prachtige Douglas schuur ga je naar schuurleveren.nl.
4: Het adres voor een duurzame berging, schuur of blokhut. Schuurleveren is kwaliteit voor een betaalbare prijs.
3: Duurzaam voor jaren opbergplezier en met een prachtige...

0: Waar leeft een mens nog Bourgondisch? Waar is het altijd een feest?
1: Bij ons in Brabant.
0: Ja, ja.
1: Bij ons in Brabant.
0: Hier zijn de mensen gastvrij. En iedereen die hoort erbij.
1: Bij ons in Brabant.
0: Ja, dit wil ik.

0: Het is 3:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Holland Hit NL. Onderhandelen met de VS heeft volgens de Iraanse president Pezeshkian geen enkele zin meer. Via de staatsomroep laat hij weten dat de VS beloftes niet nakomt en Iran zelfs tijdens eerdere gesprekken heeft aangevallen. De diplomatieke betrekkingen tussen beide landen verslechteren snel door aanhoudende spanning rond de strategische straat van Hormuz. Iran wil die strategische doorgang pas heropenen als Washington aan 7 strenge eisen voldoet, waaronder het opheffen van de sancties. De situatie rond het zinkende schip Nautilus in de Groningse Eemshaven is weer onder controle. Het 73 meter lange vaartuig dreigde te kapseizen door een gat in de romp bij de machinekamer, maar hulpdiensten wisten het lek te dichten en het water weg te pompen. Er zijn geen gewonden gevallen. Het transportschip voor windturbineonderdelen was op het moment van het incident leeg. Rijkswaterstaat had al uit voorzorg olieschermen geplaatst om milieuschade door weglekkende stookolie te voorkomen. Het kabinet trekt 123 miljoen euro uit voor de natuur in de Brainport-regio rond Eindhoven. Landbouwminister Van Essen maakte dat bekend tijdens een bezoek aan het Groene

0: woud bij Liemde. Het geld is bedoeld voor natuurherstel en stikstofmaatregelen, zodat er gemakkelijker vergunningen verleend kunnen worden voor economische projecten. De tientallen miljoenen zijn onderdeel van een landelijk pakket van €500 miljoen voor belangrijke regio's. Hoe de middelen precies worden besteed, wordt nog uitgewerkt. En 4 politiemensen hebben gehoorschade opgelopen en moesten naar de eerste hulp na rellen tijdens AZC-protesten in Gelderland. Volgens de burgemeester van Neder-Betuwe zijn de opstootjes in Opheusden en Kesteren aangewakkerd door raddraaiers van buiten de gemeente. Zij zouden de lokale jeugd hebben opgehitst en voorzien van zwaar vuurwerk. De betogers keren zich tegen de komst van ruim 100 asielzoekers. De burgemeester noemt de acties zowel levensgevaarlijk als misdadig. Het weer: in het noorden wat lichte regen en in het zuiden droog met kans op mist. Het kwik daalt naar 7 tot 16 graden en wind is er nauwelijks. Overdag krijgen we wolken in het noorden en zon in het zuiden bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
2: Voor een prachtige doeklas overkapping. Ga je naar overkappingleveren.nl.
3: Het adres voor een duurzame veranda met of zonder berging.
4: Wij leveren in heel Nederland en hebben onze eigen montageservice.
3: Overkapping leveren is kwaliteit voor een betaalbare prijs. Duurzaam voor jaren buitenleven plezier en met een prachtige uitstraling.
2: Overkappingleveren.nl. Bestel nu maar snel.
3: Voor elk

0: noemt de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

Ik zing nu dit liedje als treurende man. Eén lichtje, dat zal niet meer schijnen. Want in de Jordaan, in mijn Amsterdam, daar gaat straks een parel verdwijnen.

0: Het is 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Holland Hit NL. Onderhandelen met de VS heeft volgens de Iraanse president Pezeshkian geen enkele zin meer. Via de staatsomroep laat hij weten dat de VS beloftes niet nakomt en Iran zelfs tijdens eerdere gesprekken heeft aangevallen. De diplomatieke betrekkingen tussen beide landen verslechteren snel door aanhoudende spanning rond de strategische straat van Hormuz. Iran wil die strategische doorgang pas heropenen als Washington aan 7 strenge eisen voldoet, waaronder het opheffen van de sancties. De situatie rond het zinkende schip Nautilus in de Groningse Eemshaven is weer onder controle. Het 73 meter lange vaartuig dreigde te kapseizen door een gat in de romp bij de machinekamer, maar hulpdiensten wisten het lek te dichten en het water weg te pompen. Er zijn geen gewonden gevallen. Het transportschip voor windturbineonderdelen was op het moment van het incident leeg. Rijkswaterstaat had al uit voorzorg olieschermen geplaatst om milieuschade door weglekkende stookolie te voorkomen. Het kabinet trekt 123 miljoen euro uit voor de natuur in de Brainport-regio rond Eindhoven. Landbouwminister Van Essen maakte dat bekend tijdens een

0: bezoek aan het Groene Woud bij Liemde. Het geld is bedoeld voor natuurherstel en stikstofmaatregelen, zodat er gemakkelijker vergunningen verleend kunnen worden voor economische projecten. De tientallen miljoenen zijn onderdeel van een landelijk pakket van €500 miljoen voor belangrijke regio's. Hoe de middelen precies worden besteed, wordt nog uitgewerkt. En 4 politiemensen hebben gehoorschade opgelopen en moesten naar de eerste hulp na rellen tijdens AZC-protesten in Gelderland. Volgens de burgemeester van Neder-Betuwe zijn de opstootjes in Opheusden en Kesteren aangewakkerd door raddraaiers van buiten de gemeente. Zij zouden de lokale jeugd hebben opgehitst en voorzien van zwaar vuurwerk. De betogers keren zich tegen de komst van ruim 100 asielzoekers. De burgemeester noemt de acties zowel levensgevaarlijk als misdadig. Het weer, in het noorden wat lichte regen en in het zuiden droog met kans op mist. Het kwik daalt naar 7 tot 16 graden en wind is er nauwelijks. Overdag krijgen we wolken in het noorden en zon in het zuiden bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
2: Voor een prachtige Douglas schuur ga je naar schuurleveren.nl.
3: Het adres voor een duurzame berging, schuur of blokhut. Schuurleveren is kwaliteit voor een betaalbare prijs.
2: Duurzaam voor jaren opbergplezier en met een

0: Het is 5:00.
1: Er is Ewald van Liemt met het radionieuws op Holland Hit NL. Onderhandelen met de VS heeft volgens de Iraanse president Pezeshkian geen enkele zin meer. Via de staatsomroep laat hij weten dat de VS beloftes niet nakomt en Iran zelfs tijdens eerdere gesprekken heeft aangevallen. De diplomatieke betrekkingen tussen beide landen verslechteren snel door aanhoudende spanning rond de strategische straat van Hormuz. Iran wil die strategische doorgang pas heropenen als Washington aan 7 strenge eisen voldoet, waaronder het opheffen van de sancties. De situatie rond het zinkende schip Nautilus in de Groningse Eemshaven is weer onder controle. Het 73 meter lange vaartuig dreigde te kapseizen door een gat in de romp bij de machinekamer, maar hulpdiensten wisten het lek te dichten en het water weg te pompen. Er zijn geen gewonden gevallen. Het transportschip voor windturbineonderdelen was op het moment van het incident leeg. Rijkswaterstaat had al uit voorzorg olieschermen geplaatst om milieuschade door weglekkende stookolie te voorkomen. Het kabinet trekt 123 miljoen euro uit voor de natuur in de Brainport-regio rond Eindhoven. Landbouwminister Van Essen maakte dat bekend tijdens een bezoek aan het Groene Woud bij Liemde. Het geld is bedoeld voor natuurherstel en stikstofmaatregelen, zodat er gemakkelijker vergunningen verleend kunnen worden voor economische projecten. De tientallen miljoenen zijn onderdeel van een landelijk pakket van een 500 miljoen euro voor belangrijke regio's. Hoe de middelen precies worden besteed, wordt nog uitgewerkt. En 4 politiemensen hebben gehoorschade opgelopen en moesten naar de eerste hulp na rellen tijdens AZC-protesten in Gelderland. Volgens de burgemeester van Neder-Betuwe zijn de opstootjes in Opheusden en Kesteren aangewakkerd door raddraaiers van buiten de gemeente. Zij zouden de lokale jeugd hebben opgehitst en voorzien van zwaar vuurwerk. De betogers keren zich tegen de komst van ruim 100 asielzoekers. De burgemeester noemt de acties zowel levensgevaarlijk als misdadig. Het weer, in het noorden wat lichte regen en in het zuiden droog met kans op mist. Het kwik daalt naar 7 tot 16 graden en wind is er nauwelijks. Overdag krijgen we wolken in het noorden en zon in het zuiden bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
3: Voor een prachtige doeklas overkapping ga je naar overkappingleveren.nl.
4: Het adres voor een duurzame veranda met of zonder berging.
5: Wij leveren in heel Nederland en hebben onze eigen montageservice.

0: Het is 6:00.
1: Dit is Jos Huisla met het radionieuws op Holland Hit NL. Netbeheerders willen honderden miljarden euro's gaan investeren om het overvolle stroomnet uit te breiden. Maar experts noemen dat deels weggegooid geld. Volgens deskundigen moet het huidige net veel slimmer gebruikt worden. Een voorbeeld is een nieuwe netbewuste wijk in Arnhem, waar huizen een veel lichtere stroomaansluiting krijgen en waar pieken slimmer worden verspreid. Minister Boekholt wil dat dit netbewust bouwen vanaf 2028 de standaard wordt in Nederland. In de Amerikaanse staat New York is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een snelle toename van het aantal mazelengevallen. Gouverneur van de staat wil met deze maatregel sneller testen en vaccineren om de uitbraak in te dammen. In de hele Verenigde Staten zijn inmiddels bijna 4000 besmettingen gemeld, het hoogste aantal in 30 jaar. Volgens de gezondheidsdiensten is de dalende vaccinatiegraad de belangrijkste oorzaak van de landelijke uitbraak. In het Spaanse Barcelona hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen de aanhoudende wooncrisis in het land. De betogers eisen lage huren, meer betaalbare woningen en een betere bescherming tegen huisuitzettingen. De actie maakt deel uit van een breder landelijk protest. De Spaanse premier Sanchez kondigde vervroegde verkiezingen aan nadat het parlement zijn plannen om de woningnood aan te pakken wegstemde. Op Amerikaanse openbare scholen is een recordaantal van bijna 12.000 boeken verboden. Dat meldt mensenrechtenorganisatie Pan America. Vooral in de conservatieve staten Texas en Florida worden de boeken over onderwerpen als ras en gender massaal uit schoolbibliotheken gehaald. Opvallend is dat scholen steeds vaker AI-software inzetten om boeken te controleren, wat leidt tot een sneeuwbaleffect. Onder meer tientallen titels van de bekende auteur Stephen King zijn er nu verboden. Dan nog het weer. In Zeeland geldt code geel vanwege dichte mist. In het noorden kan wat lichte regen vallen, terwijl in het zuidoosten geregeld zon schijnt. Het wordt 19 tot 23 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radio nieuws op Holland Hit NL.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A15 Rotterdam-Europoort door de problemen aan het wegdek bij de Suurhoofdbrug 4 kilometer langzaam rijdend verkeer.
3: Voor een prachtige Douglas schuur ga je naar schuurleveren.nl.
4: Het adres voor een duurzame berging, schuur of blokhut. Schuurleveren is kwaliteit voor een betaalbare prijs.
3: Duurzaam voor jaren opbergplezier en met een prachtige

0: hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL. Netbeheerders willen honderden miljarden euro's gaan investeren om het overvolle stroomnet uit te breiden, maar experts noemen dat deels weggegooid geld. In de Amerikaanse staat New York is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een snelle toename van het aantal mazelengevallen. In het Spaanse Barcelona hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen de aanhoudende wooncrisis in het land. Op een Amerikaanse openbare scholen is een recordaantal van bijna 12.000 boeken verboden. Het weer. In Zeeland geldt code geel vanwege dichte mist. In het noorden kan wat lichte regen vallen, terwijl in het zuidoosten geregeld de zon schijnt. Het wordt 19 tot 23 graden en er staat weinig wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL.
1: Reclamemontage en onderhoud.
2: Voor het aanbrengen van allerlei soorten binnen- en buitenreclame. Deskundige montage van uw spandoeken, maar ook frames en billboards of posters.

0: Het is 7 uur.
1: Dit is Jos Huisda met het radionieuws op Holland Hit NL. Het jemenitische regeringsleger zegt de kust langs de strategische zeestaat Bab al-Mandeb op de Houthi-rebellen te hebben heroverd. De operatie wordt ondersteund door luchtaanvallen van een door Saoedi-Arabië geleide coalitie. Door de zeestraat loopt een belangrijke route voor de internationale scheepvaart en oliehandel. Over de situatie bestaat nog onduidelijkheid. Aan de Houthis verbonden media ontkennen dat regeringstroepen grote terreinwinst hebben geboekt. De Britse schrijver en oud-politicus Jeffrey Archer is op 86-jarige leeftijd overleden. Hij verkocht wereldwijd meer dan 300 miljoen boeken en was bekend van de roman Cain en Abel. Hij was parlementslid en later vicevoorzitter van de Conservatieve Partij. Zijn politieke loopbaan werd overschaduwd door een veroordeling wegens mijnheid en belemmering van de rechtsgang. Archer overleed volgens zijn uitgever plotseling en vredig thuis tussen twee schrijfsessies in. Zijn laatste roman verschijnt vandaag. Het Verenigd Koninkrijk gaat medische hulpmiddelen met kunstmatige intelligentie ook na hun toelating voortdurend controleren. Nu ligt de nadruk vooral op een veiligheidsbeoordeling voordat een product op de markt verschijnt. Volgens de Britse Geneesmiddelenautoriteit kunnen AI-systemen zich na ingebruikname blijven ontwikkelen, waardoor nieuwe risico's kunnen ontstaan. De regering neemt alle 44 aanbevelingen over uit een rapport over de toelating en bewaking van medische AI. Andrew en Tristan Tate zouden vrouwen met de zogenaamde Loverboy-methode hebben geronseld voor online pornografie. Dat staat in Britse rechtbankdocumenten die in de VS openbaar zijn gemaakt. De broers zouden vrouwen met romantische beloften naar Roemenië hebben gelokt en hen daar met geweld en bedreigingen onder controle hebben gehouden. De Tate-broers zitten vast in Miami nadat Groot-Brittannië om een uitlevering had gevraagd. Ze worden onder meer beschuldigd van verkrachting en mensenhandel en ontkennen alle aantijgingen. Dan nog het weer. In Zeeland geldt code geel vanwege dichte mist. In het noorden kan wat lichte regen vallen, terwijl in het zuidoosten geregeld de zon schijnt. Het wordt 19 tot 23 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radio nieuws op Holland Hit NL.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. In het zuidwesten van het land is kans op dichte mist. Op de A9 Alkmaar-Amstelveen is een ongeluk gebeurd. Tussen Uitgeest en Knoop het Velsen 5 kilometer file. Een kwartier vertraging. De linker rijstrook is dicht. Door werkzaamheden aan de Suurhofbrug 2 kilometer file. En een kwartier vertraging op de A15 Rotterdam richting Europoort. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Door een ongeluk 20 minuten vertraging tussen Schiedam-Noord en Rotterdam-Noord. 4 kilometer file zijn 2 rijstroken dicht. En door de problemen bij de Suurhofbrug staat het ook weer vast op de N218. Spijkenisse richting Oostvoorne, 4 kilometer bij de aansluiting met de N5.
3: Overkappingleveren.nl. Bestel nu maar snel.
4: Voor elk

zover is tot laat bij de Kat van Nacht. Dat is mijn stamcafé op de Lindegracht. En mijn drankje gaat nog sneller op dan water. En ik zeg barman, dat zijn hele rare glazen.

0: Dit is Ostaarsta met de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL. Andrew en Tristan Tate zouden vrouwen met de zogenaamde Loverboy-methode hebben geronseld voor online pornografie. Dat staat in Britse rechtbankdocumenten die in de VS openbaar zijn gemaakt. De Britse schrijver en oud-politicus Jeffrey Archer is op 86-jarige leeftijd overleden. Hij verkocht wereldwijd meer dan 300 miljoen boeken en was bekend van de roman Cain en Abel. Het Jemenitische regeringsleger zegt de kust langs de strategische zeestaat Bab al-Mandab op de Houthi-rebellen te hebben heroverd. Oekraïne zegt met lange afstandsaanvallen meer dan de helft van de Russische olieraffinagecapaciteit te hebben uitgeschakeld. Het weer. In Zeeland geldt code geel vanwege dichte mist. In het noorden kan wat lichte regen vallen, terwijl er in het zuidoosten geregeld de zon schijnt. Het wordt 19 tot 23 graden en er staat weinig wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL.
1: Reclamemontage en onderhoud.
2: Voor het aanbrengen van allerlei soorten binnen- en buitenreclame. Deskundige montage van uw spandoeken, maar ook frames en billboards of posters en beletteringen in heel Nederland. Mail naar info.

0: Het is 8:00.
1: Dit is Jos Thuis daar met het radionieuws op Holland Hit NL. Elon Musk is volgens zakenblad Forbes opnieuw biljonair. Zijn geschatte vermogen steeg door koerswinsten van ruimtevaartbedrijf SpaceX en autofabrikant Tesla naar ruim $1,000 miljard. Musk bereikte die grens eerder dit jaar al, maar zakte daarna weer terug. Zijn bezit bestaat voor een groot deel uit aandelen en is daardoor sterk afhankelijk van beurskoersen. Musk blijft met afstand de rijkste persoon ter wereld. Zijn vermogen is niet hetzelfde als direct beschikbaar geld. De Amerikaanse president Trump heeft de executie door een vuurpeloton goedgekeurd van voormalig legerpsychiater Nidal Hassan. Hassan doodde in 2009 op de legerbasis Fort Hood in Texas 13 mensen en verwondde er 32. Een militaire jury veroordeelde hem in 2013 ter dood. Het Amerikaanse leger bepaalt nog waar en wanneer de executie plaatsvindt. Hassan kan via een federale rechter nog proberen uitstel te krijgen. De laatste militaire executie in de Verenigde Staten was in 1961. Het Jemenitische regeringsleger zegt de kust langs de strategische zeestaat Bab al-Mandeb op de Houthi-rebellen te hebben heroverd. De operatie wordt ondersteund door luchtaanvallen van een door Saoedi-Arabië geleide coalitie. Door de zeestraat loopt een belangrijke route voor de internationale scheepvaart en oliehandel. Over de situatie bestaat nog onduidelijkheid. Aan de Houthis verbonden media ontkennen dat regeringstroepen grote terreinwinst hebben geboekt. De Britse schrijver en oud-politicus Jeffrey Archer is op 86-jarige leeftijd overleden. Hij verkocht wereldwijd meer dan 300 miljoen boeken en was bekend van de roman Cain en Abel. Hij was parlementslid en later vicevoorzitter van de Conservatieve Partij. Zijn politieke loopbaan werd overschaduwd door een veroordeling wegens mijnheid en belemmering van de rechtsgang. Archer overleed volgens zijn uitgever plotseling en vredig thuis tussen twee schrijfsessies in. Zijn laatste roman verschijnt vandaag. Dan nog het weer. In Zeeland geldt code geel vanwege dichte mist. In het noorden kan wat lichte regen vallen, terwijl in het zuidoosten geregeld de zon schijnt. Het wordt 19 tot 23 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radio nieuws op Holland Hit NL.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
3: Voor een prachtige Douglas schuur ga je naar schuurleveren.nl.
4: Het adres voor een duurzame berging, schuur of blokhut. Schuurleveren is kwaliteit voor een betaalbare prijs.
3: Duurzaam voor jaren opbergplezier en met een prachtige...

0: Dit is Jos Daarsta met de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL. Elon Musk is volgens zakenblad Forbes opnieuw biljonair. Zijn geschatte vermogen steeg door koerswinsten van ruimtevaartbedrijf SpaceX en autofabrikant Tesla naar ruim 1.000 miljard dollar. Amerikaanse president Trump heeft de executie door een vuurpeloton goedgekeurd van voormalig legerpsychiater Nidal Hassan. Hassan doodde in 2009 op de legerbasis Fort Hood in Texas 13 mensen en verwondde er 32. Andrew en Tristan Tate zouden vrouwen met de zogenaamde Loverboy-methode hebben geronseld voor online pornografie. Dat staat in Britse rechtbankdocumenten die in de VS openbaar zijn gemaakt. De Britse schrijver en oud-politicus Jeffrey Archer is op 86-jarige leeftijd overleden. Hij verkocht wereldwijd meer dan 300 miljoen boeken en was bekend van de roman Cain en Abel. Het weer. In Zeeland geldt code geel vanwege dichte mist. In het noorden kan wat lichte regen vallen, terwijl er in het zuidoosten geregeld de zon schijnt. Het wordt 19 tot 23 graden en er staat weinig wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL.
1: Reclamemontage en onderhoud.
2: Voor het aanbrengen van allerlei soorten binnen- en buitenreclame. Deskundige montage van uw spandoeken, maar ook frames en billboards of posters en beletteringen in heel Nederland. Mail naar info@

0: Oekraïne heeft een grote drone-aanval uitgevoerd op de regio Moskou. Rusland spreekt van de inzet van zo'n 650 drones. Zeker 1 persoon kwam om het leven en 6 mensen raakten gewond. Een belangrijke olieinstallatie zou zijn getroffen, maar dat is niet onafhankelijk bevestigd. Rusland viel op zijn beurt opnieuw een Oekraïnse brug over de Dnipro aan, ditmaal in Zaporizhia. De brug is beschadigd en afgesloten. Bij aanvallen in de regio raakten volgens Oekraïne 5 mensen gewond. Elon Musk is volgens zakenblad Forbes opnieuw biljonair. Zijn geschatte vermogen steeg door koerswinsten van ruimtevaartbedrijf SpaceX en autofabrikant Tesla naar ruim $1,000 miljard. Musk bereikte die grens eerder dit jaar al, maar zakte daarna weer terug. Zijn bezit bestaat voor een groot deel uit aandelen en is daardoor sterk afhankelijk van beurskoersen. Musk blijft met afstand de rijkste persoon ter wereld. Zijn vermogen is niet hetzelfde als direct beschikbaar geld. De Amerikaanse president Trump heeft de executie door een vuurpeloton goedgekeurd van voormalig legerpsychiater Nidal Hassan. Hassan doodde in 2009 op de legerbasis Fort Hood in Texas 13 mensen en verwondde er 32. Een militaire jury veroordeelde hem in 2013 ter dood. Het Amerikaanse leger bepaalt nog waar en wanneer de executie plaatsvindt. Hassan kan via een federale rechter nog proberen uitstel te krijgen. De laatste militaire executie in de Verenigde Staten was in 1961. Dan nog het weer. In Zeeland geldt code geel vanwege dichte mist. In het noorden kan wat lichte regen vallen, terwijl in het zuidoosten geregeld de zon schijnt. Het wordt 19 tot 23 graden en er staat weinig wind. Tot zover het Radio Nieuws op Holland It NL.
1: Dit is Erwin Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
2: Bestel nu maar snel. Voor elk evenement.

0: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL. De AWB en de Consumentenbond waarschuwen voor twee type kinderzitjes na ernstige problemen bij botsproeven. Het gaat onder meer om de X-Kit Mini Kit Core. Die moet helemaal niet meer worden gebruikt. De fabrikant roept het zitje terug en biedt gratis omruiling aan. Oekraïne heeft een grote droneaanval uitgevoerd op de regio Moskou. Rusland spreekt van de inzet van zo'n 650 drones. Zeker één persoon kwam om het leven en zes mensen raakten gewond. Elon Musk is volgens zakenblad Forbes opnieuw biljonair. Zijn geschatte vermogen steeg door koerswinsten van ruimtevaartbedrijf SpaceX en autofabrikant Tesla naar ruim 1.000 miljard dollar. Amerikaanse president Trump heeft de executie door een vuurpeloton goedgekeurd van voormalig legerpsychiater Nilal Hassan. Hassan doodde in 2009 op de legerbasis Fort Hood in Texas 13 mensen en verwondde er 32. Het weer. In Zeeland geldt code geel vanwege dichte mist. In het noorden kan wat lichte regen vallen, terwijl er in het zuidoosten geregeld de zon schijnt. Het wordt 19 tot 23 graden en er staat weinig wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL.
1: Reclame, montage en onderhoud.
2: Voor het aanbrengen van allerlei soorten binnen- en buitenreclame. Deskundige montage van uw spandoeken, maar ook frames en billboards of posters en beletteringen in heel Nederland.

brokken. Daar stopten ze heel vakkundig het lek. Leentje kon toen haar meubels gaan poetsen, want de stof van de clubjes zag blauw van de drek.

0: Het is 10:00.
1: Dit is Jos Thuis daar met het radionieuws op Holland Hit NL.
2: De separatistische partij Québécois heeft de provinciale verkiezingen in het Canadese Quebec gewonnen. De partij behaalde 59 van de 127 zetels en moet daardoor een minderheidsregering vormen. Partijleider Paul Saint-Pierre Plamondon wil een referendum over onafhankelijkheid, maar pas na vertrek van VS-president Trump. De uitslag bemoeilijkt de positie van premier Mark Carney, die Canada juist verenigd wil houden tegenover de Amerikaanse importheffingen en dreigementen van Trump. Frankrijk maakt zich vandaag op voor een landelijke protestdag van middelbare scholieren. Ze eisen

0: met de Vario Base 5Z in de lichtstand staat. Gebruik in de rechte stand of zonder onderstel blijft volgens de organisaties wel mogelijk. Oekraïne heeft een grote drone-aanval uitgevoerd op de regio Moskou. Rusland spreekt van de inzet van zo'n 650 drones. Zeker één persoon kwam om het leven en zes mensen raakten gewond. Een belangrijke olieinstallatie zou zijn getroffen, maar dat is niet onafhankelijk bevestigd. Rusland viel op zijn beurt opnieuw een Oekraïnse brug over de Dnipro aan, ditmaal in Zaporizhia. De brug is beschadigd en afgesloten. Bij aanvallen in de regio raakten volgens Oekraïne 5 mensen gewond. Dan nog het weer. In Zeeland geldt code geel vanwege dichte mist. In het noorden kan wat lichte regen vallen, terwijl in het zuidoosten geregeld de zon schijnt. Het wordt 19 tot 23 graden en er staat weinig wind. Tot zover het Radio Nieuws op Holland InterNL.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. In het zuidwesten van het land is kans op dichte mist. Op de A1 Amersfoort Amsterdam staat nog 10 kilometer file tussen Naardenvesting en Diemen. De vertraging is een kwartier. 10 minuten op de A2 Eindhoven Maastricht tussen Sint-Joost en Roosteren. 6 kilometer file door een kapotte vangrail. Op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam tussen Knoopend Sabina en Hellegatsplein 3 kilometer file. Door een kapotte vrachtwagen is de rechte rijstrook dicht. 10 minuten extra op de A50 Arnhem richting Os tussen Valburg en Ravenstein.
2: Voor een prachtige Douglas schuur ga je naar schuurleveren.nl.
3: Het adres voor een duurzame berging, schuur of blokhut. Schuurleveren is kwaliteit voor een betaalbare prijs.
2: Duurzaam voor jaren opbergplezier en met een

0: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL. De separatistische partij Québécois heeft de provinciale verkiezingen in het Canadese Quebec gewonnen. De partij behaalde 59 van de 127 zetels en moet daardoor een minderheidsregering vormen. Frankrijk maakt zich vandaag op voor een landelijke protestdag van middelbare scholieren. Ze eisen meer docenten, kleinere klassen en betere schoolgebouwen. De AWB en de Consumentenbond waarschuwen voor twee typen kinderzitjes na ernstige problemen bij botsproeven. Het gaat onder meer om de X-Kit Mini Kit Core. Die moet helemaal niet meer worden gebruikt. De fabrikant roept het zitje terug en biedt gratis omruiling aan. Oekraïne heeft een grote droneaanval uitgevoerd op de regio Moskou. Rusland spreekt van de inzet van zo'n 650 drones. Zeker één persoon kwam om het leven en zes mensen raakten gewond. Het weer. In Zeeland geldt code geel vanwege dichte mist. In het noorden kan wat lichte regen vallen, terwijl er in het zuidoosten geregeld de zon schijnt. Het wordt 19 tot 23 graden en er staat weinig wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL.
1: Reclame, montage en onderhoud.
2: Voor het aanbrengen van allerlei soorten binnen- en buitenreclame. Deskundige montage van uw spandoeken, maar ook frames en billboards of posters en beletteringen in heel Nederland. Mail naar info.

0: Het is 11 uur.
1: Dit is Jos Huistra met het radionieuws op Holland Hit NL. De 37-jarige Amsterdammer die wordt verdacht van een dodelijke schietpartij op de NDSM-kade blijft 90 dagen langer vastzitten. Het slachtoffer, een 61-jarige gevangenismedewerker, werd vorige maand op een druk terras doodgeschoten. Volgens het Openbaar Ministerie kenden de twee elkaar uit de gevangenis in Zaanstad, waar het slachtoffer werkte toen de verdachte daar gedetineerd zat. Na een kort gesprek zou de verdachte zijn teruggekeerd en meerdere keren hebben geschoten. De VS hebben 12 B1 bommenwerpers met spoed weggehaald van een luchtmachtbasis in Groot-Brittannië. Volgens de New York Times gebeurde dat vanwege aanwijzingen voor een mogelijke Iraanse droneaanval. Iran zou de vliegtuigen willen beschadigen en Amerikaanse militairen op de basis willen treffen. Hoe concreet de dreiging was, is niet bekend. Volgens bronnen zou Israël 3 weken geleden al hebben gewaarschuwd voor een mogelijke aanval. Iran heeft niet op het bericht gereageerd. De separatistische Parti Québécois heeft de provinciale verkiezingen in het Canadese Quebec gewonnen. De partij behaalde 59 van de 127 zetels en moet daardoor een minderheidsregering vormen. Partijleider Paul Saint-Pierre Plamondon wil een referendum over onafhankelijkheid, maar pas na vertrek van VS-president Trump. De uitslag bemoeilijkt de positie van premier.

0: zon schijnt. Het wordt 19 tot 23 graden en er staat weinig wind. Tot zover het Radio Nieuws op Holland InterNL.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Staat een file op de A15 Rotterdam richting de Maasvlakte tussen Rozenburg en Afrit Oostvoorne 10 kilometer. 20 minuten vertraging. Door werkzaamheden zijn twee rijstroken dicht.
2: Overkappingleveren.nl. Bestel nu maar snel.
3: Voor elk

0: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL. De 37-jarige Amsterdammer die wordt verdacht van een dodelijke schietpartij op de NDSM-kade blijft 90 dagen langer vastzitten. De VS hebben 12 B1-bommenwerpers met spoed weggehaald van een luchtmachtbasis in Groot-Brittannië. Volgens de New York Times gebeurde dat vanwege aanwijzingen voor een mogelijke Iraanse droneaanval. De separatistische Parti Québécois heeft de provinciale verkiezingen in het Canadese Quebec gewonnen. Frankrijk maakt zich vandaag op voor een landelijke protestdag van middelbare scholieren. Ze eisen meer docenten, kleinere klassen en betere schoolgebouwen. Het weer. In het noorden kan wat lichte regen vallen, terwijl in het zuidoosten geregeld de zon schijnt. Het wordt 19 tot 23 graden en er staat weinig wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL.
1: Reclame, montage en onderhoud.
2: Voor het aanbrengen van allerlei soorten binnen- en buitenreclame. Deskundige montage van uw spandoeken, maar ook frames en billboards of posters en beletteringen in heel Nederland. Mail naar info

0: Het is 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Holland Hit NL. Nederland wil samen met 7 andere EU-landen een Europese stop op alle nieuwe nicotineproducten. Minister Hermans roept de Europese Commissie op om de markt te bevriezen, zodat jongeren niet verslaafd kunnen raken aan nieuwe varianten van de vape. Ook pleiten de 8 landen voor een Europees verbod op smaakjes en neutrale verpakkingen. Omdat tabak in buurlanden goedkoper is en smaakjes daar vaak nog zijn toegestaan, wil Hermans de regels in heel Europa gelijk laten trekken. In Duitsland is het voormalige hoofd van de Buitenlandse Inlichtingendienst August Hanning opgepakt op verdenking van het vergaren van staatsgeheimen, poging tot landverraad en spionage. Dat heeft de Duitse federale aanklager bevestigd. Ook zijn voormalige stafchef is aangehouden. Hanning, die de dienst leidde van 1998 tot 2005, zou na zijn vertrek staatsgeheimen hebben gekocht van deze medewerker voor zijn eigen bedrijf. Er zijn op meerdere plekken in Duitsland invallen gedaan. In de Zwarte Zee is voor de kust van Bulgarije een vrachtschip gezonken na een droneaanval. Op een ander schip is brand uitgebroken, dat laten de Bulgaarse autoriteiten weten. De bemanning van het gezonken schip wordt nog vermist. Van het andere schip zijn 18 opvarenden gered. Het is niet bekend wie er achter de aanval zit. De Bulgaarse premier heeft meteen een spoedvergadering bijeengeroepen met de veiligheidsdiensten. In de Zwarte Zee vallen Rusland en Oekraïne elkaars schepen aan. En de EU moet vandaag nog overstappen op eigen schone energie om niet langer kwetsbaar te zijn voor buitenlandse crises. Dat zei Eurocommissievoorzitter von der Leyen in het Europees Parlement. Volgens haar betalen gezinnen en de industrie nu de hoofdprijs voor de crisis. Sinds het begin van de Iran-oorlog stegen de gasprijzen met 140% en is diesel 2 keer zo duur geworden. Alleen alle fossiele brandstoffen snel vervangen door Europese groene stroom kan onze welvaart beschermen, aldus von der Leyen. Het weer: in het noorden kan wat lichte regen vallen. Ook in het midden van het land is het bewolkt, terwijl in het zuidoosten geregeld de zon schijnt. Het is 19 tot 23 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
3: Voor een prachtige Douglas schuur ga je naar schuurleveren.nl.
4: Het adres voor een duurzame berging...

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL. Nederland wil samen met 7 andere EU-landen een Europese stop op alle nieuwe nicotineproducten. Ook pleiten de 8 landen voor een Europees verbod op smaakjes en neutrale verpakkingen. In Duitsland is het voormalige hoofd van de Buitenlandse Inlichtingendienst August Hanning opgepakt op verdenking van het vergaren van staatsgeheimen, poging tot landverraad en spionage. Ook zijn voormalige stafchef is aangehouden. In de Zwarte Zee is voor de kust van Bulgarije een vrachtschip gezonken na een droneaanval. Op een ander schip is brand uitgebroken. De bemanning van het gezonken schip wordt nog vermist. Van het andere schip zijn 18 opvarenden gered. En de EU moet vandaag nog overstappen op eigen schone energie om niet langer kwetsbaar te zijn voor buitenlandse crisis. Dat zei Eurocommissievoorzitter von der Leyen in het Europees Parlement. Het weer: in het noorden kan wat lichte regen vallen. Ook in het midden van het land is het bewolkt, terwijl in het zuidoosten geregeld de zon schijnt. Het is 19 tot 23 graden en er staat weinig wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL.
1: Reclamemontage en onderhoud.
2: Voor het aanbrengen van allerlei soorten binnen- en buitenreclame. Deskundige montage van uw spandoeken, maar ook frames en billboards of posters en beletteringen in heel Nederland.

voor één, de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil? Niet aan je borst gedrukt, je lijf nat van zijn kwijl.

witte bloemen en linten aan je rok. Wanneer we met elkaar gearmd de kerk uitgaan, wat zullen ze dan kennen?

0: Het is 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Holland Hit NL. Kleding webwinkel ASOS is getroffen door een opmerkelijke hack. Klanten kregen via de app een dreigende pushmelding waarin de hackers beweren toegang te hebben tot het datasysteem van het bedrijf. Volgens experts is het hoogst ongebruikelijk dat hackers op zo'n openbare manier druk uitoefenen op een organisatie. Of er ook echt klantgegevens zijn gestolen is nog onduidelijk en wordt nu door ASOS onderzocht. Door het nieuws over de inbraak is de aandelenkoers van het kledingbedrijf al flink gedaald. Nederland moet de natuur veel meer laten meewerken om ons land te beschermen tegen klimaatverandering en zeespiegelstijging. Dat schrijven experts in een nieuw rapport van kennisprogramma NL 2120. Door rivieren meer ruimte te geven, kusten natuurlijk te laten meegroeien en steden te vergroenen, blijft Nederland veilig en leefbaar. Volgens de onderzoekers zijn dijkverhogingen na 2050 op veel plekken zelfs niet eens meer nodig als we nu kiezen voor deze natuurlijke oplossingen. In Duitsland is het voormalige hoofd van de Buitenlandse Inlichtingendienst August Hanning opgepakt op verdenking van het vergaren van staatsgeheimen, poging tot landverraad en spionage. Dat heeft de Duitse federale aanklager bevestigd. Ook zijn voormalige stafchef is aangehouden. Hanning, die de dienst leidde van 1998 tot 2005, zou na zijn vertrek staatsgeheimen hebben gekocht van deze medewerker voor zijn eigen bedrijf. Er zijn op meerdere plekken in Duitsland invallen gedaan. En in Rusland is de angst voor een pestuitbraak weggenomen na de dood van een 28-jarige laboratoriummedewerker. Dat melden de Wereldgezondheidsorganisatie en de Russische autoriteiten. Omdat de vrouw in een anti-pestinstituut werkte, werden na haar overlijden uit voorzorg ruim 200 mensen in isolatie geplaatst. Maar uit de autopsie blijkt nu dat er geen sporen van de pest zijn gevonden. De vrouw overleed aan een longontsteking. Inmiddels zijn de meeste quarantaines alweer opgeheven. Het weer. In het noorden kan wat lichte regen vallen. Ook in het midden van het land is het bewolkt, terwijl in het zuidoosten geregeld de zon schijnt. Het is 19 tot 23 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
3: Overkappingleveren.nl. Bestel nu maar snel.

Rufus en Chaka Khan en Ain't Nobody. We trappen hem af, mensen. Ja, zeker. 6 oktober, 8 minuten.

Niet overheen op deze prachtige mooie dinsdag. Nou ja, prachtig mooi. Het is een beetje beneveld. Ik zat net op die A2. Ik denk, nou, het is een beetje dicht aan het trekken allemaal. Ja, mag ook, hè, want het is herfst. Hè, dus dan is dat de normaalste zaak van de wereld natuurlijk. Bela in de middag. 9 minuten overheen, jongens. Tot 3 uur vanmiddag. Dan gaan we weer een leuke plaatje draaien. En als je er zin in hebt om even wat aan te vragen, doe dat dan op 06-311-711-33. Dan ga ik het erbij pakken en kijken of ik je nog kan bedienen met een lekker nummertje, een aanvraagverzoekje. We gaan eens even kijken wat we vanmiddag gaan doen. Dat is een vooral Nederlandstalige muziek. En ik heb weer een hele mooie playlist voor je meegebracht. En, ja jongens, het gaat om de muziek. En we draaien ze tot aankomende 2 uur. 3 om 3.

Je luistert naar de Doobie Brothers en Listen to the Music, aangevraagd vanmorgen om 10 uur door André. Ja, vanuitgaande dat je nog steeds luistert, André, maar... Of zou het niet, maar we hebben hem in ieder geval gedraaid voor je. Je luistert naar Holland Internel vandaag lekker op 6 oktober. De geboortedatum van mijn broer. Broertje, van harte gefeliciteerd met je verjaardag. En ik hoop dat je ook luistert naar dit gezellige radioprogramma. Je luistert tot 3 uur naar Wela in de Middag. Ik pak er even eentje van Nick Kershaw. I won't let the sun go down on me. Heb je een verzoekje, draai hem voor je heel graag. 06-311-711-33. En we hebben straks nog een aantal Holland Hit NL petjes weg te geven. Dus als je het leuk vindt om zo'n ding op je knuif te zetten, dan stuur gewoon even een appje. Dan stuur ik er een.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL. Kleding webwinkel ASOS is getroffen door een opmerkelijke hack. Klanten kregen via de app een dreigende pushmelding waarin de hackers beweren toegang te hebben tot het datasysteem van het bedrijf. Nederland moet de natuur veel meer laten meewerken om ons land te beschermen tegen klimaatverandering en zeespiegelstijging. Dat schrijven experts in een nieuw rapport van kennisprogramma NL 2120. In Duitsland is het voormalige hoofd van de Buitenlandse Inlichtingendienst August Hanning opgepakt op verdenking van het vergaren van staatsgeheimen, poging tot landverraad en spionage. Ook zijn voormalige stafchef is aangehouden. En in Rusland is de angst voor een pestuitbraak weggenomen na de dood van een 28-jarige laboratoriummedewerker. De vrouw overleed aan een longontsteking. Het weer: in het noorden kan wat lichte regen vallen. Ook in het midden van het land is het bewolkt, terwijl in het zuidoosten geregeld de zon schijnt. Het is 19 tot 23 graden en er staat weinig wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL.
1: Reclamemontage en onderhoud.
2: Voor het aanbrengen van allerlei soorten binnen- en buitenreclame. Deskundige montage van uw spandoeken, maar ook frames en billboards of posters.

Robert van Heemert binnenkort te bezichtigen in Utrecht. Dan heeft hij zijn concert. Gaat even naar de website om te kijken welke tijdstippen dat zijn. Maar prachtige liedje, Het Laatste Huis. Tranentrekkertje, zeg maar. Heb ik hem staan? Ja, natuurlijk heb ik hem staan.

De vraag is altijd of everybody happy is. Nou ja, weet je, we doen in ieder geval onze best om het je helemaal naar je zin te maken. En Rocky Vos heeft er een plaatje van gemaakt. Ik heb hem al een hele tijd in de playlist staan hier, maar ik heb niet zo heel veel van Rocky hier liggen. Is toch wel een grappig nummer, dit of niet?

0: De allernieuwste van Roy van Nuland. Ik weet dat zij het ziet. Net nieuw binnengekomen vorige week. En vind jij het nou ook leuk om je nieuwe plaat te laten horen bij ons? Luister, dat kan natuurlijk via de originele weg, de plug. En een rol gaat helemaal. Nieuwe muziek kan ook worden aangeboden via muziek@hollandhit.nl. Dus muziek@hollandhit.nl. Dan komt het bij ons bij de redactie terecht en dan gaan wij beoordelen of het plaatje radio geschikt is. Ja, als je een beetje een mooie productie hebt gemaakt via de originele weg, dan komt dat vast goed.
1: Nederlandstalige hits. Nederlandstalige hits. Holland Hit NL.
0: 2:10 en wij draaien ze. Lekker deze ook van Rudy de Wit en Sweet Love. Ik heb hier naast me nog een aantal petjes liggen in de kleur blauw en zwart. Als je dat nou leuk vindt om zo'n petje opgestuurd te krijgen, stuur even een berichtje naar 311 711 33.

in de boeken. En daarvoor Ruudje de Wit en het Sweet Love. Allemaal Nederlandse kanjers hier. Ik heb een hele leuke hier. En dat ging even over het petje natuurlijk. Ik heb er alweer eentje verstuurd. Ik vind het heel leuk dat je hem krijgt, Mirjam. Stuur hem even op. Doe nog heel eventjes je gegevens van je adres. Hè? Want lijkt me wel handig. Ondertussen gaan wij eventjes naar Volendam. Daar zitten de drie J's. En je zit in mijn hoofd.

0: Het is 2:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Holland Hit NL. De protesten in Frankrijk hebben een nieuw hoogtepunt bereikt. Vandaag hebben demonstranten zo'n 1800 middelbare scholen geblokkeerd. Ongeveer de helft van alle scholen in het land. Volgens scholieren en studentenbonden gaat het om een zwarte dag op de scholen en universiteiten. Landelijk zijn er honderdduizenden mensen de straat op gegaan. Hoewel de meeste demonstraties vreedzaam verlopen, kwam het op sommige plekken tot rellen en ook zijn er duizenden arrestaties verricht. In Saoedi-Arabië zijn zeker 3 gewonden gevallen bij drone- en raketaanvallen op 2 vliegvelden in het grensgebied. De Houthi-rebellen uit buurland Jemen hebben de aanvallen op de luchthavens opgeëist. De beschietingen volgen op een heftige strijd in Jemen, waar de Houthis de afgelopen weken aan een grote opmars bezig waren. Het jemenitische regeringsleger is met behulp van Saoedische luchtaanvallen een tegenoffensief gestart. De Houthi-rebellen uit Jemen worden gesteund door Iran. Kleding webwinkel ASOS is getroffen door een opmerkelijke hack. Klanten kregen via de app een dreigende pushmelding waarin de hackers beweren toegang te hebben tot het datasysteem van het bedrijf. Volgens experts is het hoogst ongebruikelijk dat hackers op zo'n openbare manier druk uitoefenen op een organisatie. Of er ook echt klantgegevens zijn gestolen is nog onduidelijk en wordt nu door ASOS onderzocht. Door het nieuws over de inbraak is de aandelenkoers van het kledingbedrijf al flink gedaald. En Nederland moet de natuur veel meer laten meewerken om ons land te beschermen tegen klimaatverandering en zeespiegelstijging. Dat schrijven experts in een nieuw rapport van kennisprogramma NL 2120. Door rivieren meer ruimte te geven, kusten natuurlijk te laten meegroeien en steden te vergroenen, blijft Nederland veilig en leefbaar. Volgens de onderzoekers zijn dijkverhogingen na 2050 op veel plekken zelfs niet eens meer nodig als we nu kiezen voor deze natuurlijke oplossingen. Het weer: in het noorden kan wat lichte regen vallen, ook in het midden van het land is het bewolkt, terwijl in het zuidoosten geregeld de zon schijnt. Het is 19 tot 23 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
3: Voor een prachtige Douglas schuur ga je naar schuurleveren.nl.
4: Het adres voor een duurzame berging, schuur of blokhut. Schuurleveren is kwaliteit voor een betaalbare prijs.
3: Duurzaam voor jaren opbergplezier en met een prachtige...

Al die samenwerkingen. Tino Marting en Billy Dans. En ik hoor helemaal niks geks over samenwerking gesproken. Hier is er nog eentje. Donnie en Robert van Hemert. Begin van de show.

René Karst, die geloofde in haar en die ging met haar aan de gang. En, nou, kijk eens even wat er van Zenna geworden is. Dat was het nummer Alles wat ik nodig heb. Hoort inmiddels gewoon bij de gevestigde orde van de Nederlandstalige artiesten, zeg maar. 11:58 op deze 6 oktober. En ja, dat heb ik al gezegd, het is het de verjaardag van mijn broer. Dus ik weet niet of je luistert, maar van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Alle verjaardagen die hoor je vanmiddag tussen 3 en 6 ook even voorbij komen bij Raymond de Zwart. Wij gaan even door tot de orde van de dag. Ik heb een leuk verzoekje gekregen en nou, daar gaan we even aan beantwoorden. Francisca vraagt een plaat aan. Kan je een nummer draaien van Suzanne en Freek? Nou ja, ik heb er een gekozen. En ja, hoe kan het ook anders? Want dit vind ik wel een van de mooiste. Ik hoop ook dat jij dat vindt, Francisca. Want je hebt niet verteld welke je wil horen. Maar heel erg lief dat je ook zegt gefeliciteerd met je broer. Ja, dat zal hij leuk vinden. Dankjewel. Suzanne en Freek. En ik heb deze voor je gekozen. En dan moet ik het wel goed doen. Want hij staat bij mij niet in die lijst. Hè? Dat staat gewoon niet. En ik heb hem net ook al een paar keer aangeklikt. Maar hij doet het gewoon niet. Doe ik het nog een keer. Kijken. 1, 2, ja, dat is deze. Deze moet je hebben, jongens. Ja. Och, jongens. Suzanne en Freek. Als het avond is. Speciaal voor jou, Francisca. Soms voor

hoe deze twee ook in het leven staan op dit moment. Met Freek natuurlijk. Allemaal heel spannend, maar ik heb begrepen dat het wel heel goed gaat. Suzanne en Freek, als het avond is, speciaal voor Francisca. Altijd blij met onze vaste luisteraars. En dat geldt zeker ook voor jou. Of ik even wat van Jeffrey Kuipers wil draaien. Ja, maar natuurlijk Raymond, dat doe ik voor jou. En dat is niet onze eigen Raymond. Maar Raymond uit Almere. De achternaam mag ik niet noemen, maar hier is veel te lange dag.

als je jarig bent, dan moet je proosten. Dat doen ze met Guus Meeuwers, jongens. Ja. Lekker in. Kijk, dit zijn de links en rechts stereo effecten van Booker T en de MG's Time is Tight. Nou ja, dat is even een jingle natuurlijk. Een tune onder het verhaal. Ik zit eventjes een stukje te lezen net. Want in Brabant hebben ze een beetje last van vergunningen. En die kosten die stijgen helemaal de pan uit. Dat weet ik toevallig ook, want Pieter Kors van het Helletje in Weesp, die doet elk jaar meerdere dingen bij zijn bedrijf. Een hele leuke kroeg ook. Moet je echt een keertje heen gaan als je in de buurt bent van Weesp. Helletje. En ja, die zegt ook van, joh, ik wil wel alles organiseren. En dat doet hij ook. Maar dat begon ooit met €600. En tegenwoordig gaat dat dan in de duizenden euro's. Nou, in Brabant weten ze het nog erger te maken. Omroep Brabant schrijft dat grote carnavalsoptochten, dat kost tussen de 17.000 en de 37.000 euro. Nou, voor kleinere evenementen verdubbelt het tarief 4.900 naar €10.000. Kortom, de organisaties schreeuwen dat gaat hem niet worden. Dat snap ik ook. Dan weer even terug te koppelen op dan Weesp. Ja mensen, het zijn toch de mensen die hun nek uitsteken. En ja, dat wordt gewoon allemaal onmogelijk gemaakt als die kosten zo hoog zijn. Kortom, je wil wat organiseren en je nodigt daar artiesten voor uit. Ja, je kan daar niet tegenaan tappen. Hè? De biertjes van €3,5, €4 zelfs op zo'n evenementje. Het is allemaal niet meer te betalen. En als je gaat kijken hoe het aan alle kanten je zakken uit wordt geklopt. Het is te bizar, maar de noodklok die luidt. En ja, laat het maar gebeuren dat organisaties gaan klagen. Dan hoop ik dat die gemeentes eens inzien dat het cultureel erfgoed van Nederland gewoon beschermd moet worden. Marcel Vela. Of ik een plaatje van Robert Pater en Sander Kwart wil draaien. Nou, uiteraard natuurlijk. Ik leef mijn eigen leven. Nou, en als je zo rijk bent dat je dat ook kan doen, dan ben je een gezegend mens. MUZIEK

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL. De protesten in Frankrijk hebben een nieuw hoogtepunt bereikt. Vandaag hebben demonstranten zo'n 1800 middelbare scholen geblokkeerd. Ongeveer de helft van alle scholen in het land. In Saoedi-Arabië zijn zeker 3 gewonden gevallen bij drone- en raketaanvallen op 2 vliegvelden in het grensgebied. De Houthi-rebellen uit buurland Jemen hebben de aanvallen op de luchthavens opgeëist. Kleding webwinkel ASOS is getroffen door een opmerkelijke hack. Klanten kregen via de app een dreigende pushmelding waarin de hackers beweren toegang te hebben tot het datasysteem van het bedrijf. En Nederland moet de natuur veel meer laten meewerken om ons land te beschermen tegen klimaatverandering en zeespiegelstijging. Dat schrijven experts in een nieuw rapport van kennisprogramma NL 2120. Het weer: in het noorden kan wat lichte regen vallen. Ook in het midden van het land is het bewolkt, terwijl in het zuidoosten geregeld de zon schijnt. Het is 19 tot 23 graden en er staat weinig wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL.
1: Poel, reclame, montage en onderhoud.
2: Voor het aanbrengen van allerlei soorten binnen- en buitenreclame. Deskundige montage van uw spandoeken, maar ook frames en billboards of posters en beletteringen in

Weer zo'n dijk van de samenwerking. Senna en Sven Versteeg. Vriend van het eerste uur. Ja, hij is 10 jaar geleden nog bij ons in de studio geweest, Sven Versteeg. We moeten hem binnenkort maar eens uitnodigen, want hij is tegenwoordig ook radio-dj. Dat is wel lekker. Het nummer Vuurwerk. Ja, daar luister je naar. We gaan even een piratenplaat draaien. En ik hang trouwens net Raymond eventjes op. Of ik even twee petjes op wil sturen. Ja, natuurlijk gaan we die opsturen naar Monique Reijersen. En ja, dat is natuurlijk leuk om dat even weg te geven. Dus bij deze jongens, we gaan ze opsturen. Ik heb de Belcanto's van stal gehaald. En ja, 22 jaar oud. En aan het einde van het liedje weet je waar het over gaat. Lola.

0: Gaan we echt een reten terug in de tijd. Belcanto's. Ja, de Belcanto's wel te verstaan. 22 jaar oud. Ja, jongens, dat is zo lekker.
1: Een piratenplaatje.
0: Ja, ik hou ervan, jongens. Dat is gewoon toch even het echte oude Hollandse gebeuren. Wordt niet door iedereen gewaardeerd. Er zit er eentje daar verderop. Ik ben de...

dat moet je eens doen hoor, na zo'n concert van Rowan Hazen. Die gasten die gaan helemaal uit hun dakje, jongen. En niet alleen de groep zelf, maar ook het publiek wat erbij zit. Maar jongen, man, dat is lekker dit, hè. Hup, handjes in de lucht, klap, klap, klap. En ik gooi ze maar omhoog, jongens, hoor. Ja, natuurlijk. Dit is toch heerlijk. Ja, absoluut. Het is 3:15 geworden. Dat betekent dat wij nog een kwartier hebben voordat we gaan overschakelen naar Dordrecht. En je weet het, hè? Hoe dichter bij Dordt, hoe leuker het wordt. Want dan zit de Zwart weer te wachten om zijn programma van 3 tot 6 te presenteren. Maar dan zijn we er nog niet, hoor. Want het is ja, natuurlijk, hè, de avondprogrammering van 7 tot 10 vanavond. Jawel, Rob de Goof. En die heeft vanavond weer van allerlei gezellige muziek. En die zorgt er natuurlijk ook weer voor dat het een klein feestje wordt op je radio. Het is zonnig buiten. Wat klinkt er dan mooier dan Rutger van Barneveld? Woe!

0: Dat is toch ook grappig dat de buurman zegt, ik mis je niet. Nou zeg, hé. Is ook niet aardig. Tino Martin.
1: Ik mis je.
0: Heerlijk nummer is dit ook. Jongens, we lopen op zijn eindje. Och, jongens. De tijd vliegt als je het naar je zin hebt, jongens. Ik heb er even een plaatje bij gepakt. We gaan hem even draaien. Speciaal voor Henk. Die vraagt of ik iets van Ancora wil draaien. Ja, maar natuurlijk Henk. Dat gaan we speciaal doen voor jou. Draait hem voor jullie aan. Nou, dat is allemaal leuk. Ik heb hem klaarstaan hoor. Want het is gewoon echt weer zo'n knaller van Ancora.
2: Marcel Vela.
0: Kennen jullie deze nog of niet? Moet je horen. Oeh, dit is echt... Ik vind het trouwens een geweldige groep. Valt ook onder de club van Jan Smit. Hier is door storm en woeste regen. Allemaal die handjes in de lucht. En knal maar mee.
2: En

0: Geweld van Ancora door storm en woeste regen. De drie mannen die, ja, zoals je al hoort, behoorlijk kunnen bulderen.
1: Holland Hit NL met weer een feel good hit.
0: Ik heb er nog eentje en een afkondiging of ik een oudje wil draaien. Nou ja, natuurlijk. Even een feel good plaat, want dat hoor je hier ook bij Holland.

Dawn and Knock Three Times. Een plaatje wat toen de tijd nog maar 1 minuut 50 duurde. Nou, over kort gesproken, dat is helemaal voor een stukje kort. Lieve mensen, dat was hem weer voor vandaag. Van 1 tot en met 3, Wela in de middag. Wij schakelen zo meteen over naar Raymond de Zwart. Die zit alweer te wachten voor zijn programma Music Box. Tot 6 uur vanavond. En om 7 uur vanavond, Rob de Goof. Dan schakelen we over richting het zuiden. En die gaat zijn avondcarousel presenteren. Hoe dan ook, ik wens jullie heel veel plezier vandaag nog met Holland Hit NL. Er is nog van, voldoende te beleven, zullen we maar zeggen. De baseballcaps, die gaan naar Hilversum. Die gaan naar Monique en naar Ronald. Van harte gefeliciteerd. Ik ga ze opsturen. Jullie krijgen er nog een paar mooie stickers bij. En dan zeg ik heel veel plezier ermee. Allemaal bedankt voor het luisteren. En ik zou zeggen, heel veel plezier met de rest van de programmering. Allemaal bye bye. En zwaai zwaai, lieve mensen.

0: Het is 3:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Holland Hit NL. In Duitsland heeft de radicaalrechtse AfD voor het eerst het voorzitterschap van een deelstaatparlement veroverd. Bij de eerste zitting in Sachsen-Anhalt werd AfD'er Tobias Rausch verkozen tot parlementsvoorzitter met steun van andere partijen. De linkse oppositie spreekt van een gevaarlijke mijlpaal en noemt de verkiezing historisch. Rausch beloofde in zijn dankwoord zich boven de partijen te stellen. Zijn verkiezing voedt de hoop van de AfD dat ook de vorming van een eigen deelstaatregering haalbaar is. De Nederlandse provincies eisen dat het kabinet fors blijft investeren in de infrastructuur om te voorkomen dat het land stil komt te staan. Voorzitter Adema riep op het provinciejaarcongres in Enschede op om niet alleen naar de kosten te kijken, maar juist naar de maatschappelijke opbrengsten. Het ministerie van Infrastructuur komt tientallen miljarden euro's tekort voor onderhoud en vernieuwing van wegen, sporen en bruggen. Over 2 weken maakt het kabinet bekend op welke projecten er geld wordt bespaard. Het Spaanse kabinet heeft nieuwe maatregelen goedgekeurd om de woningcrisis in het land aan te pakken. Premier Sanchez probeert die plannen alsnog in te voeren nadat ze vrijdag door het parlement nog werden weggestemd. Die politieke blokkade leidde tot grote woede onder burgers en zorgde ervoor dat Sanchez vervroegde verkiezingen uitschreef. Een commissie van demissionaire parlementariërs moet nu de hervormingen, zoals een tijdelijke stop op huurverhogingen, nog wel formeel goedkeuren. En bij Breskens in Zeeuws-Vlaanderen is een 100 jaar oud schip met 75 opvarenden vastgelopen op een zandplaat. Omdat een groot deel van de passagiers ook op leeftijd is, worden ze waarschijnlijk geëvacueerd. Een helikopter en meerdere reddingsboten zijn ingezet om hulp te verlenen. Volgens de kustwacht heeft de reddingsactie de grootste prioriteit. Hoe het schip precies vast heeft kunnen lopen op de zandbank is nog niet bekend. Het weer: in het noorden kan wat lichte regen vallen. Ook in het midden van het land is het bewolkt, terwijl in het zuidoosten geregeld de zon schijnt. Het is 19 tot 23 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er staan een paar opvallend lange files op dit moment. Om te beginnen de A2, Maastricht richting Eindhoven, tussen Knoopend Leenderheide en Batadorp, 7 kilometer file met 25 minuten oponthoud. A4 Rotterdam richting Amsterdam, tussen Den Hoorn en Knoopend Prins Klausplein, 7 kilometer met 10 minuten vertraging. Dit komt door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. De A15 Europoort Gorkum, bij de Noordtunnel staat een te hoge vrachtwagen. Er staat inmiddels 4 kilometer file en dat kost je een kwartier. En de N15 Maasvlakte richting Rotterdam bij Rozenburg. Bij de werkzaamheden is de linkerrijstrook nu dicht. Vertraging 1/2 uur.
3: Voor een prachtige doeklas overkapping ga je naar overkappingleveren.nl.
4: Het adres voor een duurzame veranda met of zonder berging.
5: Wij leveren in heel Nederland en hebben onze eigen montageservice.
4: Overkapping leveren is kwaliteit voor een betaalbare prijs. Duurzaam voor jaren buitenleven plezier en met een prachtige uitstraling.
3: Overkappingleveren.nl. Bestel nu maar snel.
4: Voor elk evenement of party. De Zwart Entertainment maakt uw avond heter en completer. Wil je een onvergetelijk event? Mail dan naar info@hollandhitnl.

Je moet altijd maar precies het juiste liedje hebben. En dan, ja, dan hoop ik dat, je het een beetje, dat het een beetje goed gaat voor je. Dat wil nog niet zeggen als je een juist liedje hebt dat het ook meteen een hit wordt natuurlijk. Maar dat is wel de bedoeling natuurlijk van het liedje maken en op de markt brengen natuurlijk. Althans, dat denk ik zelf. Ik ken er toevallig iemand die, ja, die toevallig ook zingt en dat het totaal helemaal niks uitmaakt. Hij maakt een plaatje. Of iemand dat het leuk vindt of niet, ik breng het gewoon uit en we zien wel waar het schip strandt. Ja, zo kan je natuurlijk ook denken. Nou, het is, even kijken hoor, het is 6 minuten over het tijd zijn van 3 uur. En wij gaan tot 6 uur weer dit leuke gezellige muziekprogramma doen, het programma Music Box. Doen we van maandag tot en met vrijdag tussen 3 en 6 uur. En voordat we daarmee gaan beginnen, ga ik natuurlijk even mijn collega-dj Marcel Wehler even bedanken voor 2 uurtjes lekkere gezelligheid. Op de leukste familiezender van Nederland, Holland Hit. Nou, wat gaan wij doen deze 3 uur lang? Nou, hij komt natuurlijk weer 3 keer voorbij. De Rembrandt Zwart duwplaat. Doen we zo meteen rond de klok van 4:30, 4:30 en 5:30 hoor je hem nog een keer voorbij komen. Dan, na de derde keer de duwplaat gedraaid hebben, gaan wij de verjaardagen doen. Welke bekende personen zijn er jaren vandaag? Ik ga het je allemaal vertellen. Dan natuurlijk de rubriek Oude Meuk is Leuk. Een rubriek die we door het hele programma een beetje heen doen. Als rode draad. En als je een leuke gouden oude plaat weet, ik zou zeggen, kruip in die telefoon. En stuur mij gewoon even een WhatsApp berichtje met daarop het plaatje. Wat jij graag zou willen horen. En dat hoeft niet per se gouden oude plaat te zijn. Dan mag je natuurlijk ook voor een andere plaat. Mag je daar dat nummer appen. Het nummer dat is natuurlijk 06-311-711-33. Ik ga het je nog een keer vertellen natuurlijk. 06-311-711-33. Nou, wat hebben we nog meer? Ja, natuurlijk. Holland stilzwijgen. Dat gaan we even op een ander tijdstip, jongens, doen. Dat gaan we 4:15. Dan gaan we daar even naartoe, zeg maar. Dat vond ik wel een mooie gisteren. Dus 4:15, Holland stilzwijgen. En dat zijn een beetje de items van dit programma. Ik ga je meteen vertellen dat we een hoop leuke muziek voor je in petto hebben. Dus ik zou zeggen, laat hem gewoon

va a quedar. De zomer begint een beetje aan het eind te raken, zeg maar. Als je dit soort platen hoort, dan heb je toch alweer zin in de zomer eigenlijk. Beetje uit een plaatje uit de jaren 80. Nee, nou, jaren 80 wou ik zeggen, jaren 60 natuurlijk. Muziek van Trini Lopez, Adalita. Stemmy Eckel heeft hem ooit een keer in het Nederlands opgenomen. Ook een leuke plaat. Dit is trouwens een nieuwe single van Robert Pater.

Robert Pater, een man die best wel vaak langskomt hier bij Holland Hier FM. Zeg ik het weer, hè? Ik ga voor elke... elke keer als ik het zeg, ben ik een gebakje kwijt, begrijp ik. Althans, dat hebben we van de week even een keer duidelijk gemaakt. Wanneer ik dat al een keer ga zeggen, dan moet ik een bakje trakteren hier in de studio. Nou, dat is er al wel eentje dan. Dus als wij zometeen een beetje dik zijn, dan weet je waar het door komt. Holland Hit NL, de luister je naar. Dus hoort aan het roer tot 6 uur vanavond. En ik heb mijn best weer gedaan voor hele leuke platen samen te stellen. Zeg maar. Gaan we ook even draaien natuurlijk. Kun je deze nog, vast wel. Chaplin Band, hier is El Fierro.

jongens, deze plaat gisteren al een keer draaien, jongens. Ik was het gewoon een beetje vergeten eigenlijk, als ik eerlijk moet zijn. Nieuwe single was dat van Donny samen met Justin de Wild en hun Party Dance. En als een Party Dance heb ik heel wat keren in mogen draaien, jongens. Groot, klein, middelmaat. En dat zijn wel de leukste feestjes eigenlijk. Hey, was, ik weet niet wat ik gedaan heb, maar... Ik heb een beetje last van een stijve nek. En dat doet als ik een beweging maak in één keer zo naar de ene kant. Doe dat best wel even plezier. En dan hoor ik je al een beetje denken. Er zijn mensen die volgens mij daar in Vinkeveen... die gaan dan meteen denken, je kan beter iets anders last van hebben. Wat ook een beetje stijf is dan. Maar dit kan af en toe ook wel eens gebeuren. Liever wel dan liever niet, bedoel ik dan wel. Hebben we het hier gehad zo meer over, jongens. Nou, gezellig, jongens, dat je erbij bent. Ja, we kunnen tegenwoordig ook zeggen dat we, als je ons lekker meeneemt in de auto. Misschien zit je wel onderweg, ben je wel onderweg, lekker naar huis. Dat je klaar bent met dat werk. Kan natuurlijk andersom ook zijn. Dat je pas naar je werk gaat en dan gewoon Holland Hit op hebben staan. Gezellig. En vind je ons een leuke zender? Dan mag je dat rustig aan iedereen doorgeven natuurlijk. Hoe meer ziel, hoe meer vreugd. Ik roep dat altijd dat wij heel graag één grote familiezender willen zijn. En dat zijn we druk mee bezig om dat voor elkaar te boksen, zeg maar. Met de allerleukste, de mooiste plaatjes van vandaag de dag. Maar dan natuurlijk ook de hits van de verleden. Uit de Holland Hit-archieven. Zoals ook deze, van deze man, Rob de Nijs. En het is nooit te laat om je aan te melden bij Holland Hit.

tussen man die zich nooit bemoeid heeft met het, ja, het vers repertoire. Ik heb hem een aantal keertjes mogen ontmoeten, deze man. Rob de Nijs. De man met de mooie teksten natuurlijk. Mooie plaatjes. En dit was er dan ook weer eentje natuurlijk. Het is nooit, nooit te laat. Hey, ik heb even iets te melden dat ik mezelf even op mijn... Mijn kop kan slaan. Ik heb al twee keer een verzoekplaatje binnengekregen van Sis Bakkie. En ik heb twee keer de plaat helemaal niet gedraaid. Nou Sis, ik weet niet of je luistert, maar deze is dan voor jou. Nieuwe single van Suzanne Vreek.

0: steden.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL. In Duitsland heeft de radicaalrechtse AfD voor het eerst het voorzitterschap van een deelstaatparlement veroverd. Bij de eerste zitting in Sachsen-Anhalt werd AfD'er Tobias Rausch verkozen tot parlementsvoorzitter met steun van andere partijen. De Nederlandse provincies eisen dat het kabinet fors blijft investeren in de infrastructuur om te voorkomen dat het land stil komt te staan. Het Spaanse kabinet heeft nieuwe maatregelen goedgekeurd om de woningcrisis in het land aan te pakken. Premier Sanchez probeert die plannen alsnog in te voeren nadat ze vrijdag door het parlement nog werden weggestemd. En bij Breskens in Zeeuws-Vlaanderen is een 100 jaar oud schip met 75 opvarenden vastgelopen op een zandplaat. Omdat een groot deel van de passagiers ook op leeftijd is, worden ze waarschijnlijk geëvacueerd. Het weer: in het noorden kan wat lichte regen vallen. Ook in het midden van het land is het bewolkt, terwijl in het zuidoosten geregeld de zon schijnt. Het is 19 tot 23 graden en er staat weinig wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL.
2: Poel, reclame, montage en onderhoud.
3: Voor het aanbrengen van allerlei soorten binnen- en buitenreclame. Deskundige montage van uw spandoeken, maar ook frames en billboards of posters en beletteringen in heel Nederland. Mail naar info@poelreclame.nl.

0: Tegenwoordig met die regeltjes moet je eigenlijk even, moet je het ook even vragen natuurlijk. Of je daar iemand mag kijken eigenlijk nog.
1: Mag ik mij kijken in de
0: voordat je zometeen ergens op aangeklaagd wordt.
1: Met een bed en de gordijn.
0: Ze betrappen mij wel eens een keertje erop dat ik iemand van de grond af aan te boven zit te bekijken. Dat heb ik zo niet eens door, maar dat schijn ik wel te doen namelijk. Muziek van Alex, wordt dat vriend van de show. Mag ik naar je kijken? Vrienden en vriendinnen, we gaan nog één plaatje draaien. Daarna voor de eerste keer vandaag de Rainbow de Zwart duwplaat. En dat we toch muziek aan het draaien zijn van eigen bodem. Dan is dit er natuurlijk ook eentje. De dames Dolly Dots.

Zo hoor ik zo Jannes voorbij komen. Is wel zijn zoon, maar hij klinkt precies hetzelfde eigenlijk. Dit was zijn nieuwe single. Jan Wolter zei hij. En ik wil jou, ik wil jou, ik wil jou. En ondertussen is de tijd alweer 11 minuten over 3:30. En als je ons wilt bereiken, dat mag, hè. Gewoon even appen 06-311-7133. Ga het je nog een keer vertellen natuurlijk. 06-311-7133. De gezelligste familiezender van Nederland. Willen we heel graag zijn natuurlijk. Dat zijn we al druk mee bezig. Met al die leuke gezellige platen. Nederlands repertoire met een vleugje internationaal. Zoals ook deze man. Hier is Bas Hutten.

Prachtigste plaatje die ik heb leren kennen door Henk Robbenmond, ook hier uit Dordrecht vandaan. Die zong dit plaatje en ik wist maar god niet wie dat nou eigenlijk zong. Dus vroeger dan hem. En zo van is Bas Hutte is dat. Nou, dat is wel leuk. Nieuwe muziek, hier is Marloes Oosting met Frank van Etten. Ik

Ik vind het leuk, jongens. Marloes wordt dat. Marloes Oosting. Ik moet eerlijk zeggen dat ik dat normaal gesproken zou ik zeggen. Die dame die schreeuwt zo met zingen. Maar dit vond ik wel een leuke plaat eigenlijk. Samen met mijn grote vriend Frank van Etten. Waar ik best wel heel wat optredens mee heb gedaan eigenlijk. Zeker toen zijn vader nog op deze aardbodem was eigenlijk. Helaas ook niet meer onder ons natuurlijk. Dat heeft me wel pijn gedaan, moet ik zeggen. Nou, wat ga ik vertellen? Ik ga nog een keer even het nummer doorgeven. Als je denkt van, hey, leuk, gezellig, zou je voor mij een plaatje willen draaien? Nou, natuurlijk wil ik dat doen. 06-311-711-33, dat is het nummer. 06-311-711-33. Ik ga meteen even wat anders met je doornemen. Wat ik graag van je wil weten, wat gaat er onder jouw pannetje bevinden vanavond? Wat ga je eten vanavond? Dat komt er eigenlijk op hetzelfde neer natuurlijk. Maar wat zit er onder jouw dekseltje van je pannetje straks bij het eten? Laat het me dan even weten. Vinden we altijd even leuk om even te melden wat jij nou zit te eten. Op zo'n doordeweekse dag of zo. Dat vind ik altijd even leuk. Ik krijg een bezoekplaatje van mijn grote vriend Jan de Gins. Ook hij is er gezellig bij samen met Claudia natuurlijk. Davy. Of ik iets van deze man wil draaien. Draai hem ook even speciaal voor Jannie Bel uit Groningen. Onze radiomama.

speciaal gedraaid voor Jan de Gertsen, de Claudia de Gertsen, Davy. En dat draaiden we natuurlijk ook voor onze radiomama Jonny Bel, die er vanaf het hele begin al bij is, bij Holland Hit. Waar we af en toe even een plaatje voor draaien natuurlijk. Hey, Piet Veerman hoort dat. The Ticket to Heaven. Kunnen we natuurlijk van de Dire Straits, het origineel.

zomer, zon en strand. Rutger van Barneveld. 6 oktober 2026. Dit is Holland Hit. We gaan eruit met een verzoekplaatje, als ik even moet draaien. Ik kreeg een verzoekplaatje van mijn grote vriend Richard. Vrijdag is hij lekker gezellig bij me hier. Vind ik even leuk. Ook deze voor hem wilde draaien.

0: Het is 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Holland Hit NL. Beleggers moeten de komende jaren zelf nauwkeurig hun administratie bijhouden door de nieuwe kabinetsplannen voor de vermogensbelasting. Volgens financiënminister Heijnen moet iedereen die aandelen met winst verkoopt dit vanaf 2028 zelf aangeven bij de Belastingdienst. Want banken kunnen die gegevens voorlopig nog niet automatisch aanleveren. De overheid wil overstappen naar een belasting op daadwerkelijk behaald rendement, maar het parlement moet die plannen eerst nog wel goedkeuren. Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer wil dat Nederland in 2030 beschikt over 150.000 burgerreservisten voor grote crises. Naast al bestaande zorgreserven moeten er snel pools komen voor experts in de techniek, logistiek en veiligheid. Die burgers kunnen dan bij een zware crisis of sabotage in de eerste 72 uur bijspringen om chaos te voorkomen. Ze vormen een tweede schil rond de krijgsmacht en hulpdiensten door bijvoorbeeld sporen te repareren, stroomnetten te herstellen of dijken te bewaken. In Duitsland heeft de radicaalrechtse AfD voor het eerst het voorzitterschap van een deelstaatparlement veroverd. Bij de eerste zitting in Sachsen-Anhalt werd AfD'er Tobias Rausch verkozen tot parlementsvoorzitter met steun van andere partijen. De linkse oppositie spreekt van een gevaarlijke mijlpaal en noemt de verkiezing historisch. Rausch beloofde in zijn dankwoord zich boven de partijen te stellen. Zijn verkiezing voedt de hoop van de AfD dat ook de vorming van een eigen deelstaatregering haalbaar is. En Frankrijk heeft een succesvolle test uitgevoerd met een nieuwe generatie kernraket vanaf een onderzeeër voor de kust van Bretagne. President Macron deelde de beelden van de lancering met een duidelijke boodschap dat Frankrijk machtig en geloofwaardig moet zijn om zijn veiligheid te kunnen garanderen. De raketdragende test vond plaats zonder kernkop, maar onderstreept de Franse nucleaire afschrikking. Hoewel Rusland niet expliciet werd genoemd, volgt de test vlak na nucleaire dreigementen van president Poetin over Oost-Europa. Het weer: in het noorden kan wat lichte regen vallen, ook in het midden van het land is het bewolkt, terwijl in het zuidoosten geregeld de zon schijnt. Het is 19 tot 23 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits komt alweer vroeg op gang met inmiddels alweer ruim 300 kilometer file. Op een aantal plekken al veel vertraging. Onder andere de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen knoop het Oude Rijn en afrit Everdingen 10 kilometer file rijden met 25 minuten vertraging. De A4 Rotterdam-Amsterdam. Daar staat voor knoop het Prins Klausplein nog altijd een vrachtwagen met pech. Hier is de rechterrijstrook dicht en de vertraging 3 kwartier. De A50 Eindhoven richting Arnhem. Voor Ravenstein een ongeluk. Hier is de linkerrijstrook dicht. Vertraging 20 minuten. A73 Nijmegen-Maasbracht. Tussen Beuningen en Nijmegen-Dukenburg is een ongeluk gebeurd. Vertraging nog altijd 1 kwartier. En tenslotte de N15 Maasvlakte richting Rotterdam. Daar zijn wegwerkzaamheden aan de gang bij Rozenburg. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging bijna 3 kwartier.
3: Voor een prachtige Douglas schuur ga je naar schuurleveren.nl.
0: Het adres voor een duurzame berging, schuur of blokhut. Schuurleveren is kwaliteit voor een betaalbare prijs.
3: Duurzaam voor jaren opbergplezier en met een prachtige...

Van 4 uur tot 6 uur ben ik bij je. Ik moet eerlijk zeggen, jongens, ik heb daar last van, jongens. Van de, ik weet niet wat ik gedaan heb net even. Toen ik de studio in ging, heb ik helemaal nergens last van. Ik ga een beetje zitten zo, een beetje op een rare manier misschien. En ik heb een beetje last van een stijve nek in één keer. Nou, dat gaat misschien ook wel weer net zo snel weg als het er ook gekomen is, denk ik. Wat was er over mij? Hey, wat gaan we doen op deze 6 oktober 2026? Hij komt nog 2 keer voorbij natuurlijk. De Rembrandt Zwart Duwplaat doen we zometeen rond de klok van 5:30. 6:30 hoor je hem nog een keer voorbij komen. Na de laatste keer de Duwplaat gedraaid hebben, gaan wij de verjaardagen doen. Welke bekende personen zijn er jarig vandaag? Ik ga het je vertellen. Als je gewoon lekker de radio aan laat staan, ga je het allemaal van mij horen. Dan natuurlijk de rubriek Oude Meuk is Leuk. Die doen wij zometeen rond de klok van... doen we niet. Doen we door het hele programma heen eigenlijk. Dus als je een leuke gouden oude plaat weet, ik zou zeggen, laat het me weten. 06-311-7133. 06-311-7133. Nou, zo'n beetje kwart over 4 gaan wij Holland stilzwijgen. 2 platen non-stop achter elkaar van dezelfde zanger, zangeres, band of groep. En welke platen het gaan worden, je gaat het zo allemaal horen van me. En natuurlijk, wat ik al zei in het begin van het programma, we hebben een hele leuke lijst met leuke platen. Je zou er eventueel wat aan kunnen veranderen. Ik ga nog 1 keer het nummer doorgeven. 06-311-711-33.

Moet je die Viagra even doorslikken? Nou, daar heb ik gelukkig nog helaas van, jongens. Althans, dat neem ik aan. Wat zal er gebeuren dat je de honing last van hebt? Dan heb je een probleempje, denk ik. Hey, even nieuwe muziek. Wat dacht je van de nieuwe single van Wesley Ponsen?

platen van nu, maar natuurlijk ook de platen van gisteren. Je hoort ze allemaal hier bij Holland Hit voorbij komen de hele dag. 24 uur per dag zijn we bij je. Het beste van Rijn geboden. Een vlakje internationaal.

dat er daar niet moeilijk om doet eigenlijk, als je wat moet betalen. Omdat hij zelf ook wel een lekker slokje lust. De nieuwe single van Gerrit Joling en de creditcard van staal. Moet ik zeggen dat hij dan wel een beetje raar in je broek zit zo. Ik denk niet dat het lekker zit eigenlijk. Oké, jongens, wat gaan wij doen? We gaan nog een plaatje draaien, daarna gaan wij Holland stilzwijgen. Twee platen nonstop achter elkaar van dezelfde zanger, zangeres, band of groep. En ik heb vandaag gekozen voor twee platen van René Schuurmans. Wij schrijven muziek van Marianne Weber.

0: 24 uur per dag, 7 dagen per week. Holland Hit NL.
1: Holland Hit NL.
0: Holland Stilzwijgen. Twee platen non-stop achter elkaar van dezelfde zanger, zangeres of

twee platen non-stop achter elkaar van dezelfde zanger, zangeres, band of groep. Muziek van René Schuurman, zoals dat. Een plaatje dat heette natuurlijk Samen. En daarvoor hoorden wij Hey Hallo, Hela Ho.

Het is een plaat die wekenlang nummer 1 stond in de Nederlandstalige top 25 dit. Muziek van Champagne. Hamaras. 6 minuten over het tijd zijn van 4:30. Hey jongens, we hebben een verzoekplaatje binnengekregen. Althans, dat was al even geleden. Maar ik heb nog even geen tijd gehad om hem te draaien. Ik krijg hallo. Ik heb een bezoekje. Zou je van mij de Doobie Brothers willen draaien? Listen to the music. Speciaal voor André. Groetjes, feest DJ. André, opa disco. Wat hij daarmee bedoelt, ik weet het niet. Maar we gaan hem wel even draaien natuurlijk. Gewoon even lekker twee van die lekkere platen achter elkaar, jongens. Wat wil je nog meer? Holland Heert. 24 uur per dag. Staan we er voor je. Met het beste bereik modem. Vleugje internationaal.

Face DJ André. Hey, wat ben je voor Face DJ André? Zal ik even van jullie weten eigenlijk. Ja, ik draai zelf ook met regelmaat in het land, maar wat vind jij voor Face DJ? Wil je dat even aan mij doorgeven? Vind ik gewoon even leuk om even te weten. Er zijn er wat mensen die denken van, hey, de zwart, wat ben je af en toe een beetje... Ja, wat doen? Nou, ik moet nog even aan wennen, jongens. We hebben allemaal nieuwe apparatuur. Gaat straks allemaal weer beter, natuurlijk, dat weet je. Gaat eigenlijk altijd beter. Welke schuif ik over moet doen, dat zijn wat meer schuiven dan ik gewend ben. Maar goed, het werkt allemaal prima. En straks over een week of twee, drie misschien, kan het nog wel iets langer duren. Dan is dat allemaal vanouds. Nieuwe single van Sander Kwarten.

0: plaats van afgelopen week. Deze Sander Kwarten. Wat een fantastische zanger is dat, jongens. Nou, wat ik je even wil vertellen, dat we weer even zo'n plaat gaan draaien uit de Holland Hitarchieven.
1: Weer een hit uit de Holland Hitarchieven.
0: Ja, misschien ken je hem al. Ik kan nog wel een beetje meezingen, denk ik. Mijn naam is Aas, hier is het Loyan Trio.
2: Ja.

Laurent Trio, even lekker terug in de tijd, jongens. Ja, dat zijn de leuke platen, toch? Moet ik zeggen, als ik tegenwoordig de muziek van nu hoor, ik kan daar niet zo heel erg meer mee. Ik draai bijna elk weekend wel een keertje in het land. Dat weet je, is het niet met de gewone Drive-In Show, dan is het met de Holland Hit Drive-In Show. En dan, de muziekstijl van nu is even wat anders. Moet je een beetje mee kunnen. Vandaar dat ik ook regelmatig zeg, jongens, als iemand een aanvraag doet bij mij om te komen draaien, wat voor muziek vind je leuk? Nou, als het dan een ding van, dit wordt het niet, dan ga ik dat ook even lekker niet doen. Nee, sowieso niet. Het moet wel leuk zijn. Het moet gezellig zijn, althans een staakvoor. Maar als ik daar niet achter kan staan qua muziek, dan wordt het wat anders. 13 minuten voor het tijd zijn van half voor 5 uur. Je luistert naar Holland Hit. En wat ik even door wil geven, dat wij natuurlijk straks even een uurtje non-stop muziek gaan draaien. Tussen 6 en 7 uur. En daarna krijgen we de carousel, de avondcarousel met Rob de Gouw. Gaat zijn gezellige programma maken. En wat ik een beetje mis met Rob, hij moet eigenlijk die tune ergens downloaden. Die tune eigenlijk van, weet je wel, wat we toen hadden eigenlijk op de tv. Misschien kan je dat nog herinneren. Zo. Maar, kom maar naar beneden. Hier is... Nou, Rob de Goofde. En straks om 7 uur op de leukste. Met zijn avondcarousel. Volgens mij is hij nu al een beetje bezig met allemaal leuke platen klaarzetten. Is wel leuk, vind ik wel gezellig. Dus vanavond tussen 7 en weet ik veel eigenlijk hoe laat hij stopt ermee. Kan een uur of 10 zijn, kan 11 uur zijn. Maakt allemaal niet zoveel uit. De ene keer vind ik het leuk. Dan gaat hij gewoon lekker een uurtje door. Doe ik ook alles op de vrijdag. Mocht je dan denken van ik vind er geen zak aan. Ja, dan doe je gewoon even lekker geen uurtje door. Ja, dat kan ook, hè. Beste van eigen bodem. Een vleugje internationaal bij de leukste. Kijk, deze man nog. Had een tijdje terug een aantal eentjes. Martin Zivoy. Een spreek.

Martin Zivoy. Mijn beste vriend. We gaan nog even een plaat draaien. Speciaal voor Jacqueline Fouren. Luister ook weer gezellig bij naar Holland Hit. Of ik even een plaatje voor haar wil draaien. Nou, natuurlijk wil ik dat doen. Ik weet dat ze het een mooie plaat vindt. En waar hoor je dit soort platen nog? Natuurlijk bij Holland Hit, hè? Engelbert Humperdinck.

vijf uur. We zijn zo weer bij terug aan de andere kant van de vijf uur voor nog een uur lang. Music Box. Daarna natuurlijk even een uurtje non-stop muziek. En daarna de avondcarousel met Rob Galf.

0: Het is 5:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Holland Hit NL. Nederland moet de opgeschorte asielaanvragen van ruim 140.000 Oekraïners alsnog in behandeling nemen. Dat heeft het Europese Hof van Justitie bepaald. Nederland verplicht de Oekraïnse vluchtelingen bij binnenkomst om een asielaanvraag te doen, maar zette die vervolgens in de ijskast vanwege hun tijdelijke beschermingsstatus. Volgens het Hof mag dat niet. Asielminister Van den Brink wil vanwege de enorme extra druk bij de toch al overbelaste IND de dossiers nu gefaseerd gaan afhandelen. In Parijs zijn tientallen duizenden mensen de straat op gegaan voor een grote onderwijsmars uit solidariteit met de landelijke scholenprotesten. Onder de demonstranten lopen veel scholieren en studenten mee om te demonstreren tegen te grote klassen en personeelstekorten. Bekende linkse politici sluiten aan en hekelen de reactie van de overheid op de onrust. Landelijk spreken de vakbonden van ruim 250.000 demonstranten, terwijl de autoriteiten het aantal op zo'n 86.000 schatten. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een nieuwe wet waardoor energieleveranciers meer groen gas moeten leveren. Zo wil het kabinet de CO2-uitstoot verder terugdringen. Het voorstel kreeg flinke kritiek uit de oppositie die vreest dat de gaskosten voor huishoudens stijgen en dat de intensieve veehouderij hiermee in stand wordt gehouden via mestvergisting. Oppositiepartij Pro trok de steun eerst in, maar ging overstag na de toezegging om de financiële prikkels voor die bio-industrie te onderzoeken. En Frankrijk heeft een succesvolle test uitgevoerd met een nieuwe generatie kernraket vanaf een onderzeeër voor de kust van Bretagne. President Macron deelde de beelden van de lancering met een duidelijke boodschap dat Frankrijk machtig en geloofwaardig moet zijn om zijn veiligheid te kunnen garanderen. De raketdragende test vond plaats zonder kernkop, maar onderstreept de Franse nucleaire afschrikking. Hoewel Rusland niet expliciet werd genoemd, volgde de test vlak na nucleaire dreigementen van president Poetin over Oost-Europa. Het weer vanuit het zuiden opklaringen en overwegend droog. Vannacht is er her en der mist bij zo'n 14 graden in Noord-Holland en 9 in Limburg. Wind staat er nauwelijks. Morgen krijgen we veel zon en later een bui bij 20 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.
3: Voor een prachtige doeklas overkapping ga je naar overkappingleveren.nl.
4: Het adres voor een duurzame veranda met of zonder berging.
5: Wij leveren in heel Nederland en hebben onze eigen montageservice.
4: Overkapping leveren is kwaliteit voor een betaalbare prijs. Duurzaam voor jaren buitenleven plezier en met een prachtige uitstraling.
3: Overkappingleveren.nl. Bestel nu maar snel.
4: Voor elk evenement of party. De Zwart Entertainment maakt uw avond heter en completer. Wil je een onvergetelijk event? Mail dan naar info@hollandhitnl.
6: Goedemiddag.

Gal met zijn avondcarousel. En ik verwacht nog steeds, Rob, als je luistert, dat je een keer zo'n rad gaat doen. Dat zie ik een beetje aan zo'n carousel eigenlijk. Weet je wel, net zoals wat je nog steeds op tv hebt ook. Kom maar naar beneden! Ja, zoiets, dat zie ik een beetje voor me. Hey, wat gaan wij nog doen in het programma? Nou, we hebben nog één keer de duwplaat. Leuke nieuwe single. Jan Wolter. Wolters. De zoon van onze Jannes. Hij heeft een nieuwe single uit. We zijn die plaat een beetje lekker aan het draaien. Als Rembrandt een zwart duwplaat. Nou, om 17:30 hebben we ook nog de verjaardagen. Welke bekende personen zijn er jarig vandaag? Als je het wil weten, ik zou zeggen, laat hem gewoon lekker aanstaan. Je gaat het allemaal van mij horen. En dan natuurlijk de rubriek Oude Meuk is Leuk. Dat doen we door het hele programma een beetje heen. Als je een leuke gouden oude plaat weet. Dat je denkt van, oh ja, dat is een plaat die ik nog wel een keer wil horen. Laat het me weten. 06 311 7133. Je hebt nog een uurtje de tijd. Althans, binnen dat uurtje dat het doet. Dus kunnen we plaat niet draaien. Nou, dan ging ik er het nummer. 06 311 7133. Als je ons wil bereiken, mag ook gewoon wat anders zijn. Als je wat anders leuk te melden hebt. Misschien heb je wel gewoon een lulverhaaltje. Ook dan kan je gewoon even appen. Nog een keer dan het nummer. 06 311 7133. En wat ik in het begin van het programma al een beetje verteld heb. We hebben een hele leuke lijst met leuke platen klaarstaan. Dacht je dat we snel gaan beginnen?

Er is iemand die heel erg blij is geworden, volgens mij. Jan de Gids. Natuurlijk als ik iets draai van de Clintus Clearwater Revival. Hey, wil jij ook zo'n petje hebben van Holland Hit? Dan raad ik je aan. Dat ga ik meteen doen. De eerste vijf krijgen van mij zo'n mooi petje van Holland Hit. Zo'n baseballpet. Dus als je hem wil hebben, stuur me gewoon even een WhatsAppje.

0: Ik vind het leuk, jongens. Els Bakker was dat. Samen met Jamand. Ik vind het wel een beetje een aparte combi eigenlijk. Claudia Gertsen, die appte mij net even. Die zei van, kan je voor mij een plaatje draaien? Een plaat waar ik altijd dat verkeerd schrijf. Maar dat geeft niet, dat begrijp je wel. Hoor.
1: Nice.
0: Hi, Katina Turner.
1: But there's just one thing, you see. We never, ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish

Spencer is even voor Claudia de Geert. Aanstaande vrijdag dan is er weer zover, jongens. Dan gaan we de hele, nou, bijna de hele vrijdag, wou ik zeggen. Maar natuurlijk 2 uur lang de allerbeste plaatjes draaien uit het verleden. De gouden oude plaatjes. Ik kreeg een verzoekplaatje binnen. Speciaal van André. Of ik deze voor hem wilde draaien voor iedereen die luistert naar Holland hier. Een ladder naar de hemel.

De ladder naar de hemel, jongens. Wie zal jij gaan bezoeken? Als dat zou zo kunnen zijn. Jeroen van Zelst. Hij staat van Betel in de Nederlandstalige hitparade. Althans, bij ons in, ja, dat noemen wij dan nieuw. Ik ga niet van roosje naar roosje. Ik moest hem even draaien, speciaal voor André. Dat hebben we dan met deze dan even gedaan. Hey, wat gaan wij doen? Ik ga deze nog een keer draaien, jongens. Tijd al niet meer gedraaid. Martje Weledijk. Hier is nog 100 jaar.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL. Nederland moet de opgeschorte asielaanvragen van ruim 140.000 Oekraïners alsnog in behandeling nemen. Dat heeft het Europese Hof van Justitie bepaald. In Parijs zijn tientallen duizenden mensen de straat op gegaan voor een grote onderwijsmars uit solidariteit met de landelijke scholenprotesten. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een nieuwe wet waardoor energieleveranciers meer groen gas moeten leveren. Zo wil het kabinet de CO2-uitstoot verder terugdringen. En Frankrijk heeft een succesvolle test uitgevoerd met een nieuwe generatie kernraket vanaf een onderzeeër voor de kust van Bretagne. Het weer vanuit het zuiden opklaringen en overwegend droog. Vannacht is er her en der mist bij zo'n 14 graden in Noord-Holland en 9 in Limburg. Wind staat er nauwelijks. Morgen krijgen we veel zon en later een bui bij 20 tot 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL.
1: Reclamemontage en onderhoud.
2: Voor het aanbrengen van allerlei soorten binnen- en buitenreclame. Deskundige montage van uw spandoeken, maar ook frames en billboards of posters en beletteringen in heel Nederland. Mail naar info@poolreclame.nl.

Het plaatje van Lobo. We kennen natuurlijk van de Lobo Caribbean Disco Show. Dit was dan de Lobo Cosmo Show. 9 minuten over 5:30. We gaan nog even laten rijden, jongens. Daarna gaan wij de verjaardagen doen.

Heeft dat pleintje ook wel een klein beetje zin voor? Dat sowieso, hè, natuurlijk. We gaan een verjaardag doen, jongens. Wie is er jarig vandaag? Een beetje bekende mensen. We beginnen met Casper Dolberg. De Deense voetballer. Momenteel voetballer bij de club waar ik een beetje kippenvel van krijg. Waar ik uitslag van krijg. Ik ga hem ook niet noemen. 29 jaar oud geworden vandaag. Derde rook. Ook hij mag een laatste kaars uitblazen. Moest even naar beneden scrollen, jongens. De Nederlandse acteur en tv-presentator. 55 jaar oud geworden vandaag. Dat vond ik, en dat vind ik nog steeds eigenlijk een ontzettend lekker wijf eigenlijk. Quindy Terstroll. De Nederlandse tv-presentator. Presentatrice. En voormalig model. 55 jaar oud geworden. Of mag ik dat niet zeggen namelijk? Nou, Mark van der Linden. Koninklijk huisdeskundige. Hoofdredacteur van het tijdschrift Royalty. 57 jaar oud geworden vandaag. Man die ik gisteren al even benoemde op zender. Bobby Farrell. Hij overleed op 30 december 2010, Urbaanse zanger, entertainer, DJ. En natuurlijk ook de gek van Boney M. Hij zal vandaag 77 jaar oud geworden zijn. Dan Han Pekel. We kennen natuurlijk van die stripverhalen allemaal. De Nederlandse tv-producent. Overleed op 13 december 2022. De radio, Nederlandse tv-producent en radio- en tv-presentator. Zal vandaag 79 jaar oud geworden zijn. Kees Veerman, ook hij mag een aantal kaarsjes uitblazen. Ik ga even de muziek weer een klein beetje aanzetten. Want het is, volgens mij is het afgelopen jaar. We gaan het gewoon een keer opnieuw doen, jongens. Huppakee, gaat hij weer. We hebben een lijst, jongens, met jarigen. Kees Veerman. Overleed op 15 maart 2014. Zanger en singer-songwriter. En gitarist van de Cats. Hij zal vandaag 83 jaar oud geworden zijn. Ik ga je maar even vertellen dat het ook de laatste was. Die wij gaan noemen op zender. Ja, dat kan. Ben jij ook jarig vandaag en je bent niet genoemd op zender? Dan wens ik je namens het hele team van 100 Hit FM. Zeg ik het weer, 100, dat kost me twee gewakkies. Holland Hit NL, een hele fijne verjaardag toe.

De beste zangers van Nederland. Ja, dat is lekker dit, hè? Anne. Bissy. De man die ik best wel heel vaak draai, jongens, in dat land eigenlijk. We zijn bijna aan het eind van dit programma gekomen. Op deze 6e oktober 2026. Dan zitten we weer met elkaar aan de kersttafel. Bruce Springsteen, ken je hem nog? Ja, natuurlijk ken je hem wel. Speciaal voor jou.

Ah, dat was lekker toch? Bruce Springsteen, speciaal voor onze Janny, jongens. Dat was hem weer. De zwart in de middag tussen 3 en 6 uur was ik erbij. Ik hoop dat dat erbij staat voor je. Morgen nieuwe kansen. Dan schrijven we gewoon weer lekker aan om 3 uur. Ik hoop jij ook. Ik zou zeggen, een hele fijne avond. Voor zometeen natuurlijk eet smakelijk. Voor degenen die al gegeten hebben natuurlijk, dat het je wel allemaal bekomen. Wij spreken elkaar morgen weer voor een nieuwe aflevering van het programma Music Box. Na het nieuws, even een uurtje lang, non-stop muziek. Na 7 uur gaat hij verder met de avondcarousel. Ik wens iedereen een hele fijne avond en graag tot morgen 3 uur. Dan ben ik er weer, hoop jij ook. Nou, geef het dan maar de schuld. Geef de apen maar de schuld. Rob gaat dat verzorgen. Dat hij avond niet de schuld gaat krijgen. Van jou, hè, natuurlijk. Veel plezier!

0: Het is 6:00.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Holland Hit NL. Bij de algemene politieke beschouwingen in de Eerste Kamer over de plannen van het kabinet is duidelijk geworden dat het belastingplan nog lang niet op een meerderheid kan rekenen. Zowel de oppositiepartijen PRO als de BBB eisen forse wijzigingen. PRO wil dat de lasten op arbeid worden verlaagd en die op winst verhoogd. De BBB wil de maatregelen tegen stikstof van tafel. Zonder een goedgekeurd belastingplan kan het kabinet nauwelijks regeren. De drie geveilde vakantieparken van de in geldproblemen gekomen ondernemer Peter Gillis gaan definitief naar drie nieuwe eigenaren. De schuldeiser heeft de hoogste bieders van de gedwongen veiling gecontroleerd en groen licht gegeven. De veiling leverde in totaal ruim 27 miljoen euro op, waarmee Gillis nu zijn schuld grotendeels kan aflossen. Onder meer het bekende park Prinsenmeer werd verkocht. In Londen is een nieuwe verdachte opgepakt die mogelijk betrokken was bij het voorbereiden van de terroristische aanslag op het militaire vliegveld bij Fairford. Die basis wordt ook door de Amerikanen gebruikt voor de oorlog met Iran. De VS hebben inmiddels 12 bommenwerpers weggehaald, omdat er opnieuw een dreiging van Iran lijkt te zijn tegen de luchtmachtbasis. De nu gearresteerde verdachte is een 22-jarige man met de Britse nationaliteit. En een actie van een ijssalon in Almere om gratis ijsjes weg te geven is zodanig uit de hand gelopen dat de politie moest ingrijpen. Na een oproep op TikTok kwamen er te veel jongeren op af en die werden erg vervelend. Politieagenten kwamen met een politiehond tussen beiden en stuurden de jongeren allemaal weg. De eigenares heeft de deuren van de ijssalon daarna voor de rest van de dag gesloten. Zo meldt Omroep Flevoland. Het weer, vanuit het zuiden opklaringen en overwegend droog. Vannacht her en der mist bij zo'n 9 graden in Limburg tot 14 graden in Noord-Holland. Morgen zon en later regen. Middagtemperatuur tussen de 20 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Het is een gebruikelijke dinsdagavondspits. Dat betekent veel dagelijkse files die ook wat langer zijn dan gebruikelijk. Zoals de A16 Rotterdam richting Breda tussen het Terbrechtseplein en afrit Dordrecht Centrum 18 kilometer file rijden met een half uur vertraging. A27 valt op Palmeer richting Gorkum. Tussen Utrecht Noord en Hagestein daar staat een auto met pech. De rechterrijstrook is dicht en dat kost je ook een half uur. Het is druk op de A32 Meppel richting Heerenveen. Tussen Wolvenga en Heerenveen Zuid 4 kilometer met een kwartier vertraging. En de N233 Veenendaal richting Kesteren tussen Veenendaal en Renen 3 kilometer met bijna 3 kwartier oponthoud.
3: Voor een prachtige Douglas schuur ga je naar schuurleveren.nl.
4: Het adres voor een duurzame berging, schuur of blokhut. Schuurleveren is kwaliteit voor een betaalbare prijs.
3: Duurzaam voor jaren opbergplezier en met een prachtige

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL. Bij de algemene politieke beschouwingen in de Eerste Kamer over de plannen van het kabinet is duidelijk geworden dat het belastingplan nog lang niet op een meerderheid kan rekenen. Zowel de oppositiepartijen PRO als de BBB eisen forse wijzigingen. De drie geveilde vakantieparken van de in geldproblemen gekomen ondernemer Peter Gillis gaan definitief naar drie nieuwe eigenaren. In Londen is een nieuwe verdachte opgepakt die mogelijk betrokken was bij het voorbereiden van de terroristische aanslag op het militaire vliegveld bij Fairford. En een actie van een ijssalon in Almere om gratis ijsjes weg te geven is zodanig uit de hand gelopen dat de politie moest ingrijpen. Het weer, vanuit het zuiden opklaringen en overwegend droog. Vannacht her en der mist bij zo'n 9 graden in Limburg tot 14 graden in Noord-Holland. Morgen zon en later regen. Middagtemperatuur tussen de 20 tot 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL.
1: Reclamemontage en onderhoud.
2: Voor het aanbrengen van allerlei soorten binnen- en buitenreclame. Deskundige montage van uw spandoeken, maar ook frames en billboards of posters en beletteringen in heel Nederland. Mail naar info

toen ik haar leerde kennen. Ik mocht haar ook graag, zij moest aan me wennen. Iets bijzonders bedacht om haar hartje te winnen. De champagne stond.

0: Het is 7 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Holland Hit NL. Door een technische storing zijn er bij de NS geen vertrektijden te zien op de digitale borden op de stations. Sinds 5 uur vanmiddag worden de meldingen op de borden niet meer ververst. Reizigers wordt aangeraden in de app te kijken. Volgens de Nederlandse spoorwegen zijn er niet op alle stations problemen met de vertrekinformatie. De oorzaak en de verwachte duur van de storing zijn niet bekend. De Nationale Veiligheidsraad van Israël waarschuwt dat er morgen mogelijk aanslagen kunnen worden gepleegd over de hele wereld op Israëliërs en Joden. Dit omdat het op woensdag 7 oktober 3 jaar geleden is dat Hamas met terreuraanslagen meer dan 1200 mensen heeft vermoord. De Israëlische Veiligheidsadviesraad raadt vooral reizen af naar landen als Jordanië, Qatar en Egypte en adviseert reisplannen niet op de sociale media te delen. Bij de algemene politieke beschouwingen in de Eerste Kamer over de plannen van het kabinet is duidelijk geworden dat het belastingplan nog lang niet op een meerderheid kan rekenen. Zowel de oppositiepartijen PRO als de BBB eisen forse wijzigingen. PRO wil dat de lasten op arbeid worden verlaagd en die op winst verhoogd. De BBB wil de maatregelen tegen stikstof van tafel. Zonder een goedgekeurd belastingplan kan het kabinet nauwelijks regeren. De 3 geveilde vakantieparken van de in geldproblemen gekomen ondernemer Peter Gillis gaan definitief naar 3 nieuwe eigenaren. De schuldeiser heeft de hoogste bieders van de gedwongen veiling gecontroleerd en groen licht gegeven. De veiling leverde in totaal ruim 27 miljoen euro op, waarmee Gillis nu zijn schuld grotendeels kan aflossen. Onder meer het bekende park Prinsenmeer werd verkocht. Het weer, vanuit het zuiden opklaringen en overwegend droog. Vannacht her en der mist bij zo'n 9 graden in Limburg tot 14 graden in Noord-Holland. Morgen zon en later regen. Middagtemperatuur tussen de 20 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De laatste files van de avondspits. Op een paar plekken nog wel flinke vertraging. De A50 om te beginnen Eindhoven richting Arnhem. Tussen Oost en Knoopend Bankhoeft 9 kilometer met 10 minuten oponthoud. De A15 Maasvlakte richting Rotterdam. Bij de wegwerkzaamheden bij Rozenburg is de linker rijstrook dicht. Er staat nog altijd zo'n 10 kilometer file met ruim 3 kwartier oponthoud. En de N233 Veenendaal richting Kesteren. Daar is het nog altijd ook druk tussen Veenendaal en Rhenen. Over 3 kilometer is het file rijden met 20 minuten vertraging.
3: Voor een prachtige doeklas overkapping. Ga je naar overkappingleveren.nl.
4: Het adres voor een duurzame veranda met of zonder berging.
5: Wij leveren in heel Nederland en hebben onze eigen montageservice.
4: Overkapping leveren is kwaliteit voor een betaalbare prijs. Duurzaam voor jaren buitenleven plezier en met een prachtige uitstraling.
3: Overkappingleveren.nl. Bestel nu maar snel.
4: Voor

het geweest. Dames en heren, een hele goede avond. We zijn er weer. De tweede dag alweer. Dat de avondcarousel zijn rondes gaat maken. Gezellig. We zijn ook live op TikTok. Ik probeer een beetje mee te krijgen, maar ik krijg niet alle reacties mee. Dus ik, nou ja. We schakelen wel, dat komt goed. Dames en heren, goede avond. Oh. Ja. Vandaag 6 oktober 2026. Joehoe. Daar is hij. Zeker vandaag. De gezelligste avondshow van Nederland. We doen ons best. En voor iedereen een hele mooie avond.

dat in 1889 Parijs de deuren opende van het beroemde Moulin Rouge. En 1955, 6 oktober, de dag dat Citroën de DS presenteerde. En ook de dag dat in 1995 Baantje voor het eerst op televisie was. Maar ook tragisch, want 6 oktober is ook Prins Klaus overleden. Op 76-jarige leeftijd. En dat was in 2002. Kortom, de dag. 6 oktober. Een dag vol geschiedenis. En ook de avondcarousel gaat vandaag weer terug naar de tv van toen. De gadgets, de nieuwtjes, de leuke herinneringen, leuke moppen en natuurlijk het gedicht. Dit is de avondcarousel op hollandhit.nl. Leuk dat je erbij bent.

The Rubettes and Tonight. Kijk, heerlijk. Deze mooie dinsdagavond. 6 oktober. En we hebben een bezoekje binnengekregen uit het mooie Hilversum. De vaste luisteraar van Holland Hit NL. En leuk dat ze luistert, of hij of zij. Ik, kan ik even niet eruit halen, maar het is in ieder geval Sis. Sis, voor jou. Heerlijke plaat, Jan Smit. Als de morgen is gekomen. Jij ook een

Oh, wat een heerlijke plaat. Aangevraagd door Sis. Francisca eigenlijk. Ze komt uit Hilversum. Trouwe luisteraar van deze zender. En daar hebben we het van. Daar moeten we het van hebben. Dankjewel. Beste Francisca, fijn dat je luistert naar onze zender. En we hebben meteen een ander verzoekje ook binnen. En daarvoor gaan we naar Brabant. Schijndel, Demi Bressers, die vroeg deze aan. En die is van Django Wagner. Achata Bailando. Op deze mooie dinsdagavond. Zometeen nog meer.

gedaan, hè? 06-311-711-33. Zometeen het gedicht op deze dinsdagavond. En we zijn nu erbij, ook live op TikTok, overal.

Een shotje. Wat een heerlijke titel. Rob Zorren. Naamgenoot. En dames en heren, we gaan even naar wat serieus. Ja, ook dit programma kent serieuze kanten. Geloof me, die kent echt serieuze kanten. En daar gaan we nou even naartoe. Zet maar een kaarsje aan. Want het gedicht. De dagelijkse dosis aan culturele, hoogstaande dingetjes, zeg maar. Want de dinsdag zit erop. Die kunnen we weer schrappen. We hebben weer gewerkt en geprobeerd om niet in te kakken. De koffie heeft geholpen, al was het maar een beetje. Want zonder dat zwarte goedje waren we al lang een beetje vergeten. De wekker ging vanmorgen zoals altijd veel te vroeg. Ik drukte op de snoesknop, want één keer was niet genoeg. Nog 5 minuutjes slapen, dat leek me een prima plan. Maar 5 minuten later dacht ik, waarom gaat dat ding nu alweer aan? De woensdag staat te wachten, precies daar om de hoek. De week is halverwege, nou ja, tenminste, dat is wat ik zoek. Want als je naar een vrijdag kijkt, dan lijkt dat nog mijlen ver. Maar zeg je, het is bijna weekend, dan klinkt dat toch wat beter. Op dinsdag doe je stoer, ik heb de week al bijna klaar. En op woensdag denk je stiekem, was het maar alvast vrijdag, was die maar alvast daar. Je agenda staat vol afspraken, je hoofd staat op 6:30. En iemand vraagt enthousiast, heb je nog plannen voor het leven? Nou nee, ik heb geen plannen, ik wil gewoon naar huis. Mijn grootste avontuur vandaag is de afstandsbediening thuis. Een beetje op de bank hangen, wat televisie erbij. En als je dan in slaap valt, dan noem je dat vrije tijd. Dus dag dinsdag, bedankt maar weer. Je was vermoeiend, maar niet al te zeer. We gaan richting woensdag. De week is op de helft. En als alles goed blijft gaan, wordt vrijdag vanzelf gebeld. Dus lieve luisteraars, hou vol. Nog even door, het weekend komt eraan. Al moet je daarvoor eerst nog wel even 2 werkdagen doorstaan. En mocht je woensdag denken, ik ben echt helemaal kapot, bedenk dan 1 ding. Je bent halverwege. Dus nu kan het alleen nog maar beter gaan. Nu kan je alleen nog maar het weekend wegen.

Marcel Wela, onze collega van de middag. Marcel, geweldige muziek, wat een heerlijke plaat, dit is de dag. Maar als ik dan kijk naar de dingen om me heen, allemaal spulletjes, allemaal attributen. En als ik dan weer terug ga in de tijd, dan zijn we ze bijna vergeten. Gadget van Toen. Ja, want waar is de telefoon toch met draaischijf? Een nummer bellen duurde ongeveer net zo lang als tegenwoordig een complete voicemail. En als je bij het laatste cijfer uitschoot, dan kon je weer helemaal opnieuw beginnen. En wat dacht je van de draagbare radiocassette recorder? Met twee batterijen die altijd leeg waren, zodat je favoriete nummer op de radio kwam. En natuurlijk wilde je dat nummer opnemen zonder dat de DJ erdoor praatte. En het is even een trucje, want als discjockey, ik maak al lang radio, had je juist de opdracht om door een intro heen te praten. En waarom? Omdat je dan inderdaad de liedjes niet kon opnemen, in de hoop dat mensen het nummer toch gingen kopen in de winkel, want daar ging het om. Dus dat was de reden waarom DJ's door intro's heen moesten praten. En wat dacht je van? 24 foto's maken en dan maar hopen dat er verzoenlijke tussen staat. Ik heb het natuurlijk over de wegwerpcamera. Geen schermpje om meteen mee te kijken, maar je ontdekte pas weken daarna of je bij de foto 17 alleen je duim had gefotografeerd, zeg maar. En wat denken we tegenwoordig? De computer, niet meer weg te denken. Maar het begon met een piepklein schijfje waarmee je bestanden kon bewaren. En het grappige, het icoontje van opslaan, dat lijkt nog steeds op een floppy. Terwijl veel jongeren tegenwoordig denken, wat is dat voor een vierkant ding? Jongen. En dan de fax. Oh, de fax. De goede oude fax. Je stopte een vel papier in het apparaat en ergens anders kwam datzelfde veldje en weer uit. Eigenlijk een soort printer, maar dan met heimwee. Snap je? Dus, de gadgets vanuit die mooie tijd. En vroeger, zeggen ze altijd, was het helemaal niet zo slecht. Het was echt niet zo slecht als dat we altijd denken. Hier zijn de Everly Brothers. Till I Kiss You.

van mij. Nou ja, ik weet niet hoe het zit met jullie, maar hebben jullie ook een engelbewaarder nodig gehad? Laat het me weten op 06-311-711-33. En als je wilt hoe ik uitzend, ga dan even naar mijn TikTok. Gewoon Rob of Rob de Goof. Proberen te zoeken. En dan kun je een kijkje nemen achter de schermen. Gezellig. Hier is Bonnie Sinclair.

zijn als je een toverstafje inderdaad hebt. En je doet 1, 2, 3 keer zwaaien en het leven is in één keer een heel stuk mooier. Goh. Ik ben wel benieuwd, hebben jullie wensen? Ja, buiten ontiegelijk onbeschoft rijk worden. Maar, heb ik wensen? Ik heb eigenlijk geen idee. Ja, gewoon gezond blijven. En zorgen dat mijn omgeving ook gezond blijft. Dus, ik hoop dat jullie me wel verstaan. Dus, ik heb geen idee. Maar ik hoop het wel. Je luistert naar de avondcarousel hier op Holland Hit NL. Met nu Jannes. Hou de hele avond voor me vrij. Gezellig. Heb je ook een verzoek? 06-311-711-3. En dan nog een 3.

0: Het is 8:00.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Holland Hit NL. Het Amerikaanse bedrijf OpenAI meldt dat de teksten van ChatGPT voortaan een onzichtbaar watermerk krijgen. Daarmee kan worden ontdekt of er kunstmatige intelligentie is gebruikt. De herkenningstekens zullen alleen verwerkt worden in teksten van gebruikers in de Europese Unie. En ze kunnen voorlopig alleen worden gebruikt door goedgekeurde onderzoekers en organisaties. Anthropic had eerder al zo'n watermerk ingevoerd voor zijn chatbot Claude, in lijn met de nieuwe Europese regels. In het centrum van Rotterdam is vanmiddag een schietpartij geweest. Zowel de schutter als zijn mogelijke doelwit worden door de politie gezocht. De politie vermoedt dat er niemand is geraakt. Wel is er een inslag van de kogel gevonden. De schutter vluchtte na zijn daad in de Rotterdamse Nieuwstraat met een auto richting station Blaak. Er heeft zich niemand met een schotwond gemeld. Door een technische storing zijn er bij de NS geen vertrektijden te zien op de digitale borden op de stations. Sinds 5:00 vanmiddag worden de meldingen op de borden niet meer ververst. Reizigers wordt aangeraden in de app te kijken. Volgens de Nederlandse Spoorwegen zijn er niet op alle stations problemen met de vertrekinformatie. De oorzaak en de verwachte duur van de storing zijn niet bekend. De Nationale Veiligheidsraad van Israël waarschuwt dat er morgen mogelijk aanslagen kunnen worden gepleegd over de hele wereld op Israëliërs en Joden. Dit omdat het op woensdag 7 oktober 3 jaar geleden is dat Hamas met terreuraanslagen meer dan 1200 mensen heeft vermoord. De Israëlische Veiligheidsadviesraad raadt vooral reizen af naar landen als Jordanië, Qatar en Egypte en adviseert reisplannen niet op de sociale media te delen. Het weer, vanuit het zuiden opklaringen en overwegend droog. Vannacht her en der mist bij zo'n 9 graden in Limburg tot 14 graden in Noord-Holland. Morgen zon en later regen. Middagtemperatuur tussen de 20 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.
3: Voor een prachtige Douglas schuur ga je naar schuurleveren.nl.
0: Het adres voor een duurzame berging, schuur of blokhut. Schuurleveren is kwaliteit voor een betaalbare prijs.
3: Duurzaam voor jaren opbergplezier en met een prachtige

En tot op de dag van vandaag blijft dit nummer altijd lekker klinken. Gewoon omdat het klopt. Gewoon omdat het een lied is dat tijdloos is. En dat komt door de geluiden, alles. Hetzelfde als dit programma. De avondcarousel. Eén ratje toe van alles en nog wat. Ja, ja, die zegt goedenavond allemaal. Hey! Ja, ja. Verzoekjes zijn welkom. 06-311-71133. 066-366. Wat zeg ik? Nee. 06-311-71133. Nee, maar wel, het is warm hier. Gezellig. Ik moet even het kopje erbij houden. 06-311-71133. Dat is het nummer waar je naartoe kunt appen. En dit uur gaan we nog naar de plaat en zijn verhaal. We gaan terug naar weer leuke weetjes, gadgets en verzoekjes gaan we ook draaien. We gaan met je doornemen, de dag van morgen. We gaan eigenlijk van alles doen wat leuk is. En ik ga, dat moet ik even kijken, dat weet ik nog niet heel zeker, een prijs weggeven. En wat voor een. Gewoon een hele leuke, gewoon geen auto of geen nieuwe reis naar weet ik waar naartoe. Maar wel iets heel unieks, namelijk... Pak hem er even bij. En de kijkers op TikTok, die kunnen het zien. Een hele mooie cap. Gewoon zo'n spiegelbeeld. Een cap. En een pet met het logo van de Holland Hit NL erop. De achterzijde, een leuk logo erop. Dus wil je kans maken, dan moet je er even bij blijven nog. Want we gaan...

Hey jij. We krijgen verschillende meldingen, of tenminste krijgen melding dat de stream niet helemaal goed werkt. Maar hij doet het naar mijn weten gewoon. Dus als dat zo is, stuur even een appje naar de studio. Dan kunnen we even kijken wat er aan de hand is. Of dat jouw stream niet goed werkt, dat kan. Maar als het goed is, moet het gewoon werken. Anders horen we het graag. Het blijft techniek, hè. Het blijft techniek. Maar mooi. Leuk dat je erbij bent nog steeds. Op de mooiste zender van Nederland. Dit is Holland Hit NL. En heb je een verzoek, stuur het naar me toe. 06-311-711-33. 06-311-711-333.

Ik heb een verzoek gekregen om het nummer live te gaan doen. Rob, in de oude uitzendingen deed je altijd een nummer live. Ga je dat nou ook weer doen? Nou, laten we dat gewoon doen. We gaan gewoon live een liedje zingen. En daarna hebben we een verzoekje, weer uit Hilversum. Van mijn grote vriendin Francisca. We gaan even kijken, deze die gaan we eerst doen. Francisca, voor jou.

Nou, Yves Berendsen. Je gaat er concurrent bij krijgen, want ik ga zo meteen ook een liedje zingen. Ik deed in mijn vorige programma, op een andere zender, had ik altijd een item. Rob zingt. En ik krijg nu reacties ook via TikTok. Rob, ga je ook nog live zingen? Ja. Nou, in de avond kan het, hè. Ik heb de, in de ochtendprogramma gaat het niet. Maar ik ga het goede doel zo meteen zingen. Waar is hier de nooduitgang? Want dat heb je ook wel nodig als je mij hoort zingen. Kijk, het is nou heel simpel, lieve mensen. Als jullie een probleem hebben, dan denk je van, wat is dan? Maar als je dan mijn probleem hoort, dan valt het eigenlijk wel mee. Nou, we gaan een poging wagen, hoor. Live gezongen, live gezongen. Oh, oh. Nou, daar gaan we, hoor. Hoppa. En voor alle luisteraars, ik ben niet verantwoordelijk voor schade aan jullie gehoor, hè. Komt-ie. Ik moest naar de gevangenis, maar ik had niets gedaan.

Maar alle schaduw was bezet, dus ik was flink verbrand. Nou komt ie hoor. Ik ga graag op bezoek. Maar ik blijf nog dat te lang. Waar is hier de nooduitgang? Komt ie weer, zing mee.

Nou, de avondcarousel, daar luister je naar hier op Holland Hit NL. En wat een gezelligheid. De grote verzoekjes binnen, ik ga zo meteen weer kijken. Tot 10 uur zijn we bij. Nog anderhalf uur te gaan op deze mooie dinsdagavond. En fijn, leuk dat je nog ingeschakeld bent. En ik heb nog maar één ding te zeggen, want waar is hier de nooduitgang?

Ik ben hier al te lang. En nu gaan we over naar de echte zangers. André Hazes, je denkt maar dat je alles mag van mij.

heeft, dat zal de toekomst uitwijzen. Maar wat heeft deze man ongelooflijk veel mensen het zwijgen doen opleggen. Mensen die iets van hem vonden, die zeiden met die Rutger van Barneveld. Ha ha ha. Ja, en dan zegt die Rutger van Barneveld aan al die mensen. Ha ha ha. Zo, heerlijk man. Het is je gegund, Rutger, als je luistert. Kom snel een keer langs je in het programma. Ja, want sommige nummers die beginnen al vrolijk voordat je eigenlijk weet waar ze over gaan. En het volgende nummer is daar een perfect voorbeeld van. Want je hoort de piano, de handclaps, de opgewekte koortjes. En ondertussen zingt Roy Hodgson eigenlijk gewoon over een flinke emotionele bui. Het album verscheen in 1982. Het nummer dat verscheen in 1982 op het album Famous Last Words. En het werd een grote, grote hit. Maar het bijzondere is ook dat het nummer ondanks de tekst helemaal niet zomaar klinkt. Integendeel trouwens, want Supertramp, want daar praten we over, maakt van een regenachtige dag bijna een feestje. En dat was misschien precies de bedoeling. Regen, want betekent niet alles dat alles voorbij is. Na iedere bui komt uiteindelijk toch weer zonneschijn. Ja, en die beroemde openingszin, die blijft natuurlijk heerlijk herkenbaar. Oh, it's raining again. Nou ja, Supertramp had blijkbaar buienradar al voordat buienradar bestond. Want ze voorspelden het goed. Deze dag, vandaag dinsdag 6 oktober. De plaat en zijn verhaal. Supertramp met It's Raining Again.

Hebben we zin om een prijs te winnen? Hebben we zin om een prijs te winnen? Ja, ja. Wat we weg gaan geven is een originele, een echte, prachtig uitgevoerde, gestikte, zwarte Holland Hit NL cap. Ja. Een zwarte, mooie Holland Hit .nl een cap. Ik laat hem even zien op mijn TikTok. Kijk zo. En als je die wilt winnen, je moet wel wat doen. Want je moet een antwoord sturen naar 06-311-711-33. 06-311-711-33. Want alleen daar komen de antwoorden en worden ze goedgekeurd. Want we gaan namelijk een tune raden. Ik ga zo meteen een beginlieder draaien van een programma van jaren geleden. Van de televisie. Van de televisie. En het is aan jullie om te raden van welk programma die tune is. En weet jij het goede antwoord? Stuur dan de naam van het programma door naar 06-311-711-33. 06-311-711-33. En jij wint dan zo'n mooie, exclusieve, prachtige, uitgevoerde Holland Hit NL Pet Cap. Zo'n mooie cap. Altijd goed voor de winter en de zomer. Wat wij gaan zoeken is het fragment. Ik ga de muziek zachter zetten, want we laten het fragment even horen. En als jij denkt of weet van welk programma dit is, stuur het naar me toe. Daar komt ie. Let op. Horen jullie? Ja, van welk programma is dit de leader? Nou, stuur het in 06-311-711-7133. 06-311-711-33. En wie weet, ga jij straks over straat met zo'n prachtige mooie exclusieve Holland Hit NL Cap.

Jerome haalt alles uit het leven. Ja, ja, ja. Dat doe ik ook. Maar ja, wat moet je er nog uithalen, hè? Als je richting de 60 gaat. Nee, het is maar een getal, sorry. Maar goed. Wil je meedoen met de prijsvraag? Je kunt een hele mooie, exclusieve cap winnen. Holland Hit NL cap. Ik laat hem even zien aan degene die mijn chick hoor. Ja, ja, ja, ja. Alleen, Becky, je moet dan wel iets insturen. Je moet dan wel iets insturen. Naar 06-311-71133. 06-311-71133. Wat kun je winnen? Die prachtige cap. En wij zijn op zoek naar een begintune, een leader van een televisieprogramma. En ik laat het nog één keer horen. Daar komt-ie.

Waar zijn we naar op zoek? Ik zal één hint geven. Jos Brink. Eén hint zal ik geven. Jos Brink. En ik ga weer terug naar de muziek, want je weet nooit. Want bij die programma's, daar deden ze toen altijd, zeg maar, ook de naam van het programma deden ze zingen. Dus om dat te voorkomen, hebben we dat niet gedaan. Het is 11 voor 9 op deze mooie 6 oktober, dinsdag, is het vandaag. Een dag die de geschiedenis in gaat als de dag dat de tweede aflevering een feit is van de avondcarousel. Maar we zijn er nog een uur met gezellige muziek. Blijf erbij en stuur het in. 06-311-711-33.

Mooi gezongen, jongens. Mooi gezongen. Bijna 9 uur. Na 9 uur zijn we nog terug met een vol uur avondcarousel. Hier op Holland Hit NL. Roberto Giacchetti, tot zometeen.

0: Het is 9 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Holland Hit NL. Een Nederlands beveiligingsbedrijf zegt dat het via het internet bij de besturing van duizenden Europese wind- en zonneparken kon komen en met de hack de stroomvoorziening van honderdduizenden Europese huishoudens had kunnen stilleggen. Het bedrijf Modat onderzocht de afgelopen maanden samen met het ministerie van Justitie de veiligheid van de Europese systemen. Die bleek niet op orde. De energieparken waren eenvoudig binnen te dringen, vooral in Duitsland en Italië. De Nederlandse luchtmacht waarschuwde al eerder dan toegegeven voor het gevaar van drones. Dit blijkt uit een intern document dat het ministerie van Defensie heeft vrijgegeven. De militairen sloegen een jaar geleden alarm vanwege vluchten van de toestellen boven gevoelige locaties, zoals vliegvelden en de kluis van de Nederlandse bank. De beveiliging tegen drones is inmiddels opgeschroefd. Zogenaamd suikervrije dranken van Starbucks blijken suiker te bevatten. Dat beweren consumenten in de Verenigde Staten die het bedrijf voor de rechter hebben gedaagd. Het zou gaan om warme en koude proteïnelattes en proteïnematcha's met vanille- en karamelsmaak. Deze zouden 13 tot 21 gram suiker per portie bevatten. Starbucks ontkent dat het suiker aan de dranken heeft toegevoegd, maar zegt dat hij afkomstig is uit de gebruikte melk. Het Amerikaanse bedrijf OpenAI meldt dat de teksten van ChatGPT voortaan een onzichtbaar watermerk krijgen. Daarmee kan worden ontdekt of er kunstmatige intelligentie is gebruikt. De herkenningstekens zullen alleen verwerkt worden in teksten van gebruikers in de Europese Unie. En ze kunnen voorlopig alleen worden gebruikt door goedgekeurde onderzoekers en organisaties. Het weer: vanuit het zuiden opklaringen en overwegend droog. Vannacht her en der mist bij zo'n 9 graden in Limburg tot 14 graden in Noord-Holland. Morgen zon en later regen. Middagtemperatuur tussen de 20 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.
3: Voor een prachtige doeklas overkapping ga je naar overkappingleveren.nl.
4: Het adres voor een duurzame veranda met of zonder berging.
5: Wij leveren in heel Nederland en hebben onze eigen montageservice.
4: Overkapping leveren is kwaliteit voor een betaalbare prijs. Duurzaam voor jaren buitenleven plezier en met een prachtige uitstraling.
3: Overkappingleveren.nl. Bestel nu maar snel.
4: Voor elk

En dat bedoel ik nou met knopjes werken. Dat is makkelijker zo. Kijk, huppatee. Dit is inderdaad de tune van Avro's. Werden dat? En die ging die voice-over dan ook nog. Het is zaterdagavond. Dit is Werden dat. Live vanuit Studio 21 in Hilversum. En hier is Jos Brink en Sandra Remer. En daar kwamen ze op. En degene die dat gewonnen heeft, ja, dat is de geluksvogel aller tijden. Dat is namelijk Becky. Ja, Becky, Rebecca. Rebecca, jij wint de allereerste. Even kijken, de allereerste Holland Hit NL. Ja, hoe gaan we hem noemen? We moeten hem even een goede naam geven. De... cap, het is een cap. Een Amerikaanse cap, hoofddeksel, pet. Exclusief. Van voor en van achter bedrukt. En ik laat hem even zien zo. Deze komt jouw kant op. Van harte proficiat. De Terry Becky Pack. Pet. Ja, Terry Becky Pack. En als dank mag je ook een verzoekje indienen. Op hetzelfde nummer. Dus heb je een verzoekje, stuur het naar me toe. Dan gaan we die voor je draaien. En het is tijd voor feest. Jazeker. Dat bedoel ik. Gewoon lekker de avond in. Want morgen is het woensdag. Dat betekent de halve week is al voorbij. 's Nachts

0: Nou, Becky, Rebecca van harte proficiat. Jouw prijs komt jouw kant op. En je mag een verzoekje indienen. Ja, ik moet wel heel erg lachen. Want dit is een verzoekje wat ik niet heel erg vaak gekregen heb. Want ik maak de deur open, ik kom thuis en wat gebeurt er? Nou, hallo, goedemorgen. Waar ben je?
1: Wie is daar?
0: Ja, ik. Becky, voor jou.

laat horen. Toen was ik ongeveer 30 kilo lichter. En toen had ik nog haar. Maar helaas, hij was aangevraagd door Becky en Rebecca. Proficiat met je prijs, onze prijsgenares van de Raad het Joen van deze week. En geweldig. Heerlijk om die plaat weer een keer te horen. Goed, de laatste 40 minuten aangebroken met dit programma. Maar morgenavond sowieso weer. En dan gaan we weer van alles doen, gezellig. Maar voordat het zover is, nog eerst deze. En dan hebben we nog leuke muziek. En we hebben nog wat gadgets die we weg gaan doen. En nog wat weetjes. En misschien nog een leuke mop. Hier is Cool & The Gang.

weer een verzoekje aan. En dat mag allemaal, dat mag jij ook. Op 06-311-711-33. 06-311-711-33. Hoppa! Wat een heerlijke muziek op deze mooie dinsdagavond. Tenminste, ik hoop dat die voor iedereen mooi is geweest. Maggie, jij vroeg Michael Jackson aan. En dan gaan we gewoon Michael Jackson draaien, want zo zijn wij. Hold my hand. The King of Pop. Geniet ervan, het is 6 voor.

Michael Jackson, de King of Pop. Want het is toch fijn dat muziek toch altijd voort blijft bestaan. Zodat ook de muziek van deze King of Pop altijd, altijd te horen blijft. Hé, hey, waarom hoor ik nog geen muziek? Oh, wacht even. Kijk. Ja. Kijk, het is even opnieuw draaien, want normaal de mensen gewend om knopjes om in te drukken. Maar ja, ik moet dan met de muis klikken, dus dat is even wennen. Maar uiteindelijk komt het goed. We gaan naar Guus. Ik wil met je lachen.

0: Wat een mooi nummer is dit van Frans Bauer. Hij wordt eigenlijk veel te weinig gedraaid. Je hoort hem helaas niet zo vaak, want we kennen hem natuurlijk allemaal van feestmuziek en gezelligheid. Maar als je hoort hoe dit nummer in elkaar is gezet, ongelooflijk, wat een prachtig nummer. En een geweldige tekst erin. Kijk, Frans die gaat graag naar de Chinees. En ik eet op woensdag graag gehaktballen. Maar hoe zit het dan met op woensdag gehaktdag? Ja, want de term woensdag gehaktdag, dat komt uit de Nederlandse slagerswereld. Maar vroeger was gehakt op woensdag extra populair. En waarom? Omdat slagers op die dag hun restante vlees van de eerste dagen konden verwerken tot gehakt. Zo ging er zo min mogelijk verloren. Gehakt was bovendien relatief goedkoop en daardoor een echte gezinsfavoriet. Maar er zit een klein addertje onder het gras. Onder het gehakt, moet ik zeggen. Ja, ik hoor de tune van Langs de Lijn en dan begin ik over gras. Nee, maar er zit een klein addertje onder het gras. Gehakt. Het is namelijk niet helemaal zeker dat dit de oorspronkelijke verklaring is. Want er bestaan verschillende verhalen over ontstaan van de uitdrukking. Nou, in de jaren 50, 60, woensdag gehaktdag, is in ieder geval een bekende reclameuitdrukking van slagers. Die raakte en daarna stevig is dat ingeburgerd. En woensdag had nog een praktisch voordeel. Want op zaterdag werd traditioneel veel vlees verkocht. Maandag en dinsdag was er nog voorraad. En woensdag was een logisch moment om daarvan gehakt te maken. Waarvan achter? Waarom noemen we woensdag nou gehaktdag? Ik heb geen idee. Maar het komt eigenlijk door allerlei zeg maar, lezingen, scenario's. Maar hoe je het ook bent of keert, het is gewoon lekker, een gehaktbal. En ik weet niet of jullie de ballen van Driessen. Nou, dat klinkt heel raar. Dat klinkt heel erg raar. Op, even mond. De gehaktballen van Dries Roelvink. Die zou ik nog wel een keer live willen proeven. Dus Dries, als je luistert. Ik heb ze ooit gehaald in de winkel. Maar volgens mij zijn die minder lekker. Dan als jij ze live doet. Dus ik daag je bij deze uit. Nodig me uit. En ik eet zo 5 van die gehaktballen weg bij je. Lekker met wat stamppot. Oh, ik krijg honger. We gaan de muziek draaien. We gaan muziek draaien. Dries, rob@hollandhit.nl. rob@hollandhit.nl.
1: Dat is je mooie lul kleine, je weet wat we zeggen. Maar we nou niet.

Demus Roussos. En het is nog tijd even voor een radio afsluitgedicht. Niet dat ik nu al ga stoppen, nou ja, wel bijna. Maar het is de moeite waard om nog even een afsluitgedichtje, zeg maar. En daar heb ik een toepasselijk liedje voor. Een romantische song. Dus kruip even lekker tegen iemand aan. Of tegen de bank, of weet ik veel. Want lieve mensen, de dag zit erop. De avond is begonnen. De radio die zwijgt straks. Nou ja, veel even mijn vriend. De muziek die gaat straks langzaam uit. Het licht wordt wat laag. Maar morgen zijn wij er gewoon weer zoals vandaag. Dus zet die avonden zorgen even opzij. Pak wat te drinken en voel je weer vrij. Of je nu gaat slapen of toch nog even op pad. Bedankt dat je naar me luisterde. Dat waardeer ik wat. En vond je het gezellig? Dan hebben we prijs. Want radio maken, dat doen we namelijk niet voor het bewijs. Dus tot morgen, dezelfde tijd, dezelfde sfeer. En wie weet, met nog meer onzin dan deze keer. Slaap lekker, droom mooi en maak het niet te bont. Want voor je het weet, gaat de wekker weer rond. Dit was het dan. De avond voorbij. Tot de volgende keer. En blijf vooral blij. Het is nog iets te vroeg. Ik ga nog niet. Ik heb nog geen zin om af. Weet je, ik ga gewoon nog 5 minuten door. En dan ga ik zo afsluiten. Maar dan niet meer met dit gedicht. Haha. Nee hoor. En dan doe ik ook dit liedje niet. Want nou, ja, dat doen we wel. Gewoon lekker voor John de Bever. En wat zingt hij? Wat zingt hij? Wat zingt hij nou precies? Het sluit precies aan op mijn gedicht. Namelijk...

0: Ja, ja, dat is waar. Dat is waar.
1: Wij zijn één kleur.
0: Eén kleur. Stef Eckel en Harry van Wegen. Wij zijn oranje, maar lieve mensen, we zijn bijna aan het einde van het programma. Morgen dan zijn we er weer met een nieuwe aflevering van de Avondcarousel hier op Holland Hit NL. Ik hoop dat je het leuk vond. Ik heb je meegenomen weer naar een hoop onzin, maar ook herinneringen dat je denkt, oh ja, de plaat en zijn verhaal, de gadgets van toen, de nieuwtjes, de tv van toen, gezellige muziek. Raad de tune, we hebben een prijs weggegeven, namelijk de allereerste. Holland NL Cap. En we gaan afronden met een heerlijke plaat. Een single van een mooie, grote. Nou ja, niet heel groot. Hij is groot in zijn stem. Ik bedoel, als je dit liedje hoort, dan ga je meteen al uit je plaat. Hier is hij. Uit Brabant. Rupke. Gezellig. Dit was de Avondcarousel voor deze dag. Morgen zijn we er weer. Tot dan. Rupke, hey!

0: Het is 10:00.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Holland Hit NL. De gemeente Neder-Betuwe gaat zware boetes uitdelen aan de relschoppers die betrokken waren bij de anti-AZC-protesten van vorige maand, als ze deze week opnieuw betrokken zijn bij opstootjes. Ze kunnen een boete krijgen van maximaal €15.000 per overtreding. De gemeente verwacht dat er aanstaande donderdag weer demonstranten naar een vergadering van de gemeenteraad in Opheusden komen, hoewel asielopvang niet eens op de agenda staat. De Britse kledingwebwinkel ASOS heeft bevestigd dat er vanmorgen een ongeautoriseerde klantmelding is verstuurd. Appgebruikers hadden een vreemde notificatie ontdekt waarin de hackers zich tot het bedrijf richtten met een bedreiging. ASOS, dat ook Nederlandse klanten heeft, zegt nu dat kwaadwillenden mogelijk toegang hadden tot namen en contactgegevens, maar vermoedelijk niet tot betalingsgegevens of wachtwoorden. Een Nederlands beveiligingsbedrijf zegt dat het via het internet bij de besturing van duizenden Europese wind- en zonneparken kon komen en met de hack de stroomvoorziening van honderdduizenden Europese huishoudens had kunnen stilleggen. Het bedrijf Modat onderzocht de afgelopen maanden samen met het ministerie van Justitie de veiligheid van de Europese systemen. Die bleek niet op orde. De energieparken waren eenvoudig binnen te dringen, vooral in Duitsland en Italië. Zogenaamd suikervrije dranken van Starbucks blijken suiker te bevatten. Dat beweren consumenten in de Verenigde Staten die het bedrijf voor de rechter hebben gedaagd. Het zou gaan om warme en koude proteïnelattes en proteïne matcha's met vanille en karamelsmaak. Deze zouden 13 tot 21 gram suiker per portie bevatten. Starbucks ontkent dat het suiker aan de dranken heeft toegevoegd, maar zegt dat hij afkomstig is uit de gebruikte melk. Het weer, opklaringen en droog. In de loop van de nacht plaatselijk mist. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Overdag veel zon. Een temperatuur tussen de 20 en 25 graden, maar later op de dag regen. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.
3: Voor een prachtige Douglas schuur ga je naar schuurleveren.nl.
4: Het adres voor een duurzame berging, schuur of blokhut. Schuurleveren is kwaliteit voor een betaalbare prijs.
3: Duurzaam voor jaren opbergplezier en met een prachtige...

0: Het is 11 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Holland Hit NL. Volgens Rusland staat er op de Zwarte Zee bij de haven Sochi een olietanker in brand na een aanval met een zeedrone. De bemanning is gered. Eerder vandaag en ook gisteren werden aanvallen op 2 vrachtschepen voor de Bulgaarse en 1 voor de Roemeense kust gemeld. 1 van de schepen is gezonken. De Zwarte Zee is een belangrijke aanvoerroute voor brandstof en graan. Er moeten in Nederland de komende jaren 130.000 vrijwilligers worden opgeleid tot burgerreservisten. Die kunnen bij rampen of crisis de hulpdiensten helpen om chaos te voorkomen. Het kabinet reageerde positief op een verzoek van het CDA om dit te gaan ondersteunen. De vrijwilligers moeten worden opgeleid tot monteurs, chauffeurs en beveiligers. Hiervoor zou het kabinet oefenterreinen en leslokalen ter beschikking moeten stellen. De gemeente Neder-Betuwe gaat zware boetes uitdelen aan de relschoppers die betrokken waren bij de anti-AZC-protesten van vorige maand, als ze deze week opnieuw betrokken zijn bij opstootjes. Ze kunnen een boete krijgen van maximaal €15.000 per overtreding. De gemeente verwacht dat er aanstaande donderdag weer demonstranten naar een vergadering van de gemeenteraad in Opheusden komen, hoewel asielopvang niet eens op de agenda staat. De Britse kledingwebwinkel ASOS heeft bevestigd dat er vanmorgen een ongeautoriseerde klantmelding is verstuurd. Appgebruikers hadden een vreemde notificatie ontdekt waarin de hackers zich tot het bedrijf richtten met een bedreiging. ASOS, dat ook Nederlandse klanten heeft, zegt nu dat kwaadwillenden mogelijk toegang hadden tot namen en contactgegevens, maar vermoedelijk niet tot betalingsgegevens of wachtwoorden. Het weer, opklaringen en droog. In de loop van de nacht plaatselijk mist. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Overdag veel zon. Een temperatuur tussen de 20 en 25 graden, maar later op de dag regen. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.
3: Overkappingleveren.nl. Bestel nu maar snel.
4: Voor elk evenement.

0: Het is 12 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Holland Hit NL. De afvoer van de Maas en de Rijn is nog altijd uitzonderlijk laag, meldt Rijkswaterstaat. Dit heeft nadelige gevolgen voor de scheepvaart, natuur en waterkwaliteit. De lage waterstanden worden veroorzaakt door de droogte en het warme weer van de laatste maanden. Naar verwachting gaat er in de herfst weer wat meer regen vallen en kan de afvoer van de rivieren licht verbeteren. Op de Zwarte Zee bij de havenstad Sochi staat een olietanker in brand na een aanval met zeedrones. De bemanning is gered. Het is vermoedelijk een tanker van de Russische schaduwvloot. Het schip was onder Liberiaanse vlag op weg naar India. Eerder deze week werden aanvallen op 2 vrachtschepen voor de Bulgaarse en 1 voor de Roemeense kust gemeld. 1 van de schepen is gezonken. Na een aanrijding tussen een ambulance en een auto in de Rotterdamse wijk Prins Alexander is een ambulancemedewerker gewond naar het ziekenhuis gebracht. De patiënt die door de ziekenwagen met sirene en zwaailicht werd vervoerd is met een andere ambulance opgehaald en maakt het naar omstandigheden goed. De bestuurder van de auto was onder invloed en had geen rijbewijs. In Tanzania is een vliegtuig tijdens het opstijgen op een zebra gebotst. Het toestel met 30 mensen aan boord heeft daarna met een beschadigd landingsgestel een noodlanding moeten maken. Er vielen geen gewonden, maar het vliegtuig liep behoorlijke schade op. De zebra die op de landingsbaan van het Serengeti National Park liep, heeft het niet overleefd. Het weer, opklaringen en droog. In de loop van de nacht plaatselijk mist. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Overdag veel zon. Een temperatuur tussen de 20 en 25 graden, maar later op de dag regen. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.
3: Voor een prachtige Douglas schuur ga je naar schuurleveren.nl.
4: Het adres voor een duurzame berging, schuur of blokhut. Schuurleveren is kwaliteit voor een betaalbare prijs.
3: Duurzaam voor jaren opbergplezier en met een prachtige

0: Het is 1 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Holland Hit NL. De afvoer van de Maas en de Rijn is nog altijd uitzonderlijk laag, meldt Rijkswaterstaat. Dit heeft nadelige gevolgen voor de scheepvaart, natuur en waterkwaliteit. De lage waterstanden worden veroorzaakt door de droogte en het warme weer van de laatste maanden. Naar verwachting gaat er in de herfst weer wat meer regen vallen en kan de afvoer van de rivieren licht verbeteren. Op de Zwarte Zee bij de havenstad Sochi staat een olietanker in brand na een aanval met zeedrones. De bemanning is gered. Het is vermoedelijk een tanker van de Russische schaduwvloot. Het schip was onder Liberiaanse vlag op weg naar India. Eerder deze week werden aanvallen op 2 vrachtschepen voor de Bulgaarse en 1 voor de Roemeense kust gemeld. 1 van de schepen is gezonken. Na een aanrijding tussen een ambulance en een auto in de Rotterdamse wijk Prins Alexander is een ambulancemedewerker gewond naar het ziekenhuis gebracht. De patiënt die door de ziekenwagen met sirene en zwaailicht werd vervoerd is met een andere ambulance opgehaald en maakt het naar omstandigheden goed. De bestuurder van de auto was onder invloed en had geen rijbewijs. In Tanzania is een vliegtuig tijdens het opstijgen op een zebra gebotst. Het toestel met 30 mensen aan boord heeft daarna met een beschadigd landingsgestel een noodlanding moeten maken. Er vielen geen gewonden, maar het vliegtuig liep behoorlijke schade op. De zebra die op de landingsbaan van het Serengeti National Park liep, heeft het niet overleefd. Het weer, opklaringen en droog. In de loop van de nacht plaatselijk mist. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Overdag veel zon. Een temperatuur tussen de 20 en 25 graden, maar later op de dag regen. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.
3: Overkappingleveren.nl. Bestel nu maar snel.

0: Het is 2:00.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Holland Hit NL. De afvoer van de Maas en de Rijn is nog altijd uitzonderlijk laag, meldt Rijkswaterstaat. Dit heeft nadelige gevolgen voor de scheepvaart, natuur en waterkwaliteit. De lage waterstanden worden veroorzaakt door de droogte en het warme weer van de laatste maanden. Naar verwachting gaat er in de herfst weer wat meer regen vallen en kan de afvoer van de rivieren licht verbeteren. Op de Zwarte Zee bij de havenstad Sochi staat een olietanker in brand na een aanval met zeedrones. De bemanning is gered. Het is vermoedelijk een tanker van de Russische schaduwvloot. Het schip was onder Liberiaanse vlag op weg naar India. Eerder deze week werden aanvallen op 2 vrachtschepen voor de Bulgaarse en 1 voor de Roemeense kust gemeld. 1 van de schepen is gezonken. Na een aanrijding tussen een ambulance en een auto in de Rotterdamse wijk Prins Alexander is een ambulancemedewerker gewond naar het ziekenhuis gebracht. De patiënt die door de ziekenwagen met sirene en zwaailicht werd vervoerd is met een andere ambulance opgehaald en maakt het naar omstandigheden goed. De bestuurder van de auto was onder invloed en had geen rijbewijs. In Tanzania is een vliegtuig tijdens het opstijgen op een zebra gebotst. Het toestel met 30 mensen aan boord heeft daarna met een beschadigd landingsgestel een noodlanding moeten maken. Er vielen geen gewonden, maar het vliegtuig liep behoorlijke schade op. De zebra die op de landingsbaan van het Serengeti National Park liep, heeft het niet overleefd. Het weer, opklaringen en droog. In de loop van de nacht plaatselijk mist. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Overdag veel zon. Een temperatuur tussen de 20